0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Why didn't you come?
11: Take away the storm. What are they doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Mohammed is still in his tomb. And Joseph Smith is still in his tomb. And Buddha is still in his tomb. And Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik heb heel veel zin in de les vandaag. Het is een geweldige les gewoon om te kunnen ontdekken, zeg maar, wat God ons gegeven heeft en hoe we daarin kunnen gaan wandelen. En als ik terugkijk gewoon de lessen die we al hebben gehad en ga je zelf ook gewoon weer door een proces heen. Tijdens het opnemen van die lessen krijg je zelf ook weer gewoon nieuwe inzichten en word je zelf ook bemoedigd en opgebouwd. En sommige lessen, daar heb je echt zoiets van, oh ja, inderdaad, weet je, zo, dat was echt, weet je, dat je gewoon je weer herinnert hoe God je dat heeft laten zien. Of misschien dat je daar weer, even weer wat meer op mag gaan focussen. Want er zitten zoveel aspecten aan een geloofswandel met de Heer. Er is zoveel inhoud, er is zoveel diversiteit. En het ene moment ben je heel erg bezig met genezing. En de andere keer ben je heel erg bezig gewoon met die rust en die vrede. En de andere keer ben je weer bezig met die ongekende liefde van God. Er zitten zoveel aspecten in. En het is gewoon heel mooi hoe God je dan iedere keer weer vormt in een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En merk je dat je dan weer een soort van verdieping krijgt of een diepere laag ingaat als het ware van datgene dat je al geopenbaard hebt gekregen. Maar dan ga je er gewoon dieper in. Ik bedoel, de liefde van God. Ja, toen ik tot geloof kwam, had ik gelijk een ontmoeting met de liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. En dat heeft mijn leven in vuur en vlam gezet. Maar in mijn wandel met de Heer en hem steeds beter te leren kennen, heb ik steeds meer inzicht gekregen in zijn liefde. En wat het nou betekent om geliefd te zijn door God. Wat het betekent om zijn liefde in je te hebben. Want er staat ook in de Bijbel dat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Wat dat dan betekent en ook gewoon hoe jij vanuit die liefde kunt gaan wandelen en kunt gaan bewegen. En je merkt gewoon dat hoe langer je onderweg bent met de Heer en hoe beter je hem leert kennen door middel van zijn woord en relatie, door middel van de Heilige Geest, dat je gewoon automatisch, volwassener begint te worden, rijper begint te worden, zeg maar, in je relatie met de Heer, gewoon in je geloofsleven als kind van God, maar ook gewoon in de openbaringen die je krijgt, dat je de diepgangen steeds meer van gaat begrijpen. En dat is echt hartstikke mooi. Dit is echt prachtig. Dus die lessen zegenen mij ook. Halleluja. En ik weet ook gewoon dat ze mensen zegenen. We hebben echt duizenden mensen die er naar luisteren. Dus het wordt heel goed beluisterd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En zoals ik misschien al eerder heb gezegd, sommige dingen zijn wellicht bekend. En sommige dingen had je misschien nog nooit op die manier bekeken. Maar ik weet zeker dat er voor iedere keer voor iedereen goudpareltjes in zitten. Goudklompjes, pareltjes. En dat je erdoor gezegend wordt. En dat is de hele reden waarom we dit doen. En waarom we het ook gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Omdat wij gewoon geloven dat iedereen dit moet weten. Iedereen die een kind van God is. Of iedereen die op het punt is om een keuze te maken. Of net een keuze heeft gemaakt. En dus een kind van God is. Heeft gewoon dat fundament nodig. Om op te bouwen. Een fundament waarin je gewoon weet wie je bent in Christus. Wat je vermag in Christus. Wat je toekomt in Christus. Wie hij is. Wat hij voor je heeft gedaan. En hoe jij het verschil kunt maken in de wereld. Is gewoon belangrijk. En allerlei moeilijke vragen willen we ook gewoon behandelen. Zodat die gewoon beantwoord worden voor je. Want sommige mensen lopen gewoon jarenlang rond met die vraag. Een specifieke vraag. En krijgen daar gewoon geen antwoord op een of andere manier. Dus het is gewoon hartstikke mooi als we daar gewoon mensen in kunnen bedienen. En kunnen zegenen. En dat is ons hele doel. Ik wil je ook echt aanraden om mijn boek Leven in de Volheid hierbij te nemen, zeg maar. Want dat gaat soms ook nog wat dieper en zo. En dat helpt ons gewoon om te ontdekken hoe het ABC van het evangelie eigenlijk in ons leven zo'n uitwerking kan hebben. En als je deze les hebt geluisterd en je hebt zoiets van, joh, dit is gewoon geweldig, dit moet ik gewoon met andere mensen delen, dan kun je ook zelf die lessen gaan geven door je of bij ons aan te sluiten als een huisgroepje, zeg maar, die One Basics gaat geven vanuit ons. Of dat je gewoon dat zelf gaat beginnen. Je kunt je studiegidsen gratis krijgen op de website. Kun je ze bestellen. En goed, weet je, dan kun je gewoon andere mensen weer mee zegenen. Ik heb zoiets van pay it forward. Deel dat met zoveel mogelijk broeders en zusters. Zoveel mogelijk mensen. Misschien begin je een groepje met pasgelovigen. Misschien begin je een groepje met mensen die al wat langer in de kerk komen, maar iets meer willen. Het is fantastisch om een goed fundament te leggen. Dan kun je gewoon 2 jaar lang, kun je gewoon wekelijks, kun je met elkaar samenkomen. En prachtige lessen met elkaar delen. En getuigenissen met elkaar delen. En elkaar bemoedigen en opbouwen. En ik geloof dat dat zeker iets is wat in de wil van de Vader is. Dat we op die manier samenkomen. Amen. Maar anyway, we hebben het over hele mooie onderwerpen gehad in de afgelopen serie. We zitten bijna aan het einde. We zitten nu in les 30. We hebben in totaal 32 lessen van fase 1. En dan gaan we naar fase 2. Dus dan gaan we een tandje dieper. Maar als je pas nu intuned of wat dan ook, wil ik je echt adviseren om terug te gaan naar les 1. En gewoon vanaf het begin af aan gewoon die hele serie te luisteren. Ik weet zeker dat je zal zegenen. En zoals ik al zei, sommige dingen misschien bekend, maar toch belangrijk om gewoon weer even te verfrissen, te vernieuwen, om nieuw inzicht te krijgen, dingen te ontdekken. En ga zo maar door. En het is gewoon hartstikke goed. En er zit een hele mooie opbouw. Het zijn niet allemaal willekeurige lessen. Er zit echt een opbouw in, zeg maar. En er is goed over nagedacht en erover gebeden. Halleluja. Ik zal niet helemaal teruggaan naar wat we allemaal hebben besproken. Maar ik kan wel gewoon even de topics aangeven. En dan gaan we lekker de les in. We hebben het gehad over eeuwig leven. Wat dat nou precies is. Behouden uit genade. Gerechtigheid uit genade. Dat je het niet kunt verdienen. We hebben het gehad over intimiteit met God. We hebben het gehad over bekering, waterdoop, doop en Heilige Geest. De 3 dopen om in de volheid te komen. We hebben het gehad over het spreken in tongen. Wat dat nou precies is. En hoe belangrijk het is. En ga zo maar door. We hebben het gehad over onze identiteit in Christus, onze toewijding, hoe we dood zijn voor de zonde. We hebben het gehad over het belang van het woord, het vernieuwen van je denken, het doeltreffend Bijbel lezen. We hebben het gehad over onze positie bij God, bidden tot God, gebedsverhering, verhoring. Ik spreek Engels en Nederlands door elkaar heen, halleluja. We hebben het gehad over getuigen zijn, het koninkrijk prediken, de kracht van woorden. We hebben het gehad over geloof, de naam van Jezus, autoriteit in Christus, genezing is Gods wil, gebedsbediening, wonderen, heerlijke God, vergeef elkaar, verbondsmaal, goddelijke stroom. En nu gaan we het hebben over onze gaven gebruiken, prijs God. En dat wordt een hartstikke mooie les, halleluja. Laten we lekker even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw liefde. En dank

bijzondere les geweest. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over het gebruik van goddelijke gaven. En wat belangrijk is dat we moeten begrijpen dat we toebehoren aan het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is niet een koninkrijk wat zichzelf laat dienen. Het koninkrijk van God is een dienend koninkrijk. Dus zoals de Bijbel zegt dat in Openbaringen 5 van ik zal u maken tot koningen en priesters. Dat is niet zo dat wij gediend kunnen worden als koningen. Als hij ons leiders maakt en heersers maakt over deze aarde. Dan zijn we dat niet om gediend te worden. Maar dan zijn wij dat om te dienen. Wij zijn deel van een dienend koninkrijk. Jezus kwam ook om te dienen. En wij zijn ook geroepen om te dienen. En dat is heel erg belangrijk. Omdat er best wel veel mensen denken dat wij gediend moeten worden. prima, weet je, stay in your bubble. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God een dienend koninkrijk is. Waar het niet om jou gaat, maar waar het altijd om de ander gaat. En waar het altijd gaat om God te verheerlijken in ons leven. Dus ik wilde met jullie even gaan kijken in Galaten 5. En dan lees ik vanuit de Herziene Statenvertaling. Maar in Galaten 5 vers 13 staat geschreven. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen in de liefde. Als je zeg maar. Als je Gods wil wilt uitwandelen voor je leven. En als je wil weten wat het is. Nou, Romeinen 12 vers 2 zegt dat we ons denken moeten vernieuwen. Zodat we kunnen begrijpen wat de volmaakte wil is van de Heer. Weet je, als je Gods wil uitwandelen voor je leven, dan moet je elkaar gaan dienen in de liefde. De Bijbel spreekt er ook over in Efeze, dat we ons moeten beijveren door elkaar in liefde, door de vrede te bewaren in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. En we worden constant verwezen naar liefde. Weet je, Jezus zegt ook van, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En het tweede gebod hieraan is gelijk is dat je naaste lief hebt als jezelf. Weet je, dus die liefde is zo belangrijk. En natuurlijk staat God voor liefde. God is liefde. Maar ik geloof dat liefde de belangrijkste sleutel is om welke gave je ook hebt van God te gebruiken in je leven. Als liefde niet je motivatie is, 1 Korinthe 13, dan kun je het gewoon aan de kant zetten, want dan baat het je gewoon helemaal niets. Als jij niet functioneert in liefde, kun je genezen wie je wil, bevrijden wie je wil, verlossen wie je wil, kun je preken, kun je het vuur uit je sloffen preken, kun je al die machtige wonderen en tekenen meemaken en kun je al die vruchten dragen in het koninkrijk van God. Maar als jouw motivatie niet liefde is geweest, maar puur scoren, ik moet zoveel mogelijk scoren, ik moet zoveel mogelijk cijfers halen, ik moet zoveel mogelijk zielen winnen. Ja, ik wil ook zoveel mogelijk zielen winnen, maar dat is omdat ik van God hou en van die mensen hou. En niet omdat ik zo nodig moet kunnen zeggen van ik heb zoveel zielen gewonnen. Of ik heb zoveel zielen gewonnen. Want dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de liefde. Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Dus we zijn geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Om anderen te bemoedigen en op te bouwen en verder te helpen. Om die extra mijl te gaan en het verschil te zijn in het leven van een ander. Weet je, om gewoon jezelf, niet ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil, weet je. Het gaat om hem. Dus dat we het koninkrijk, het bovennatuurlijke koninkrijk in het leven van de mensen kunnen brengen en hen kunnen leiden op de eeuwige weg van koning Jezus. Nou, velen van ons denken dat wandelen in bovennatuurlijke gaven of wandelen in het licht en dat licht te brengen in het leven van anderen, dat gewoon alleen maar is weggelegd voor speciaal gezalfde christenen. Weet je, dat het een speciale christen is of zo, weet ik veel. Maar jij bent ook speciaal. Wij zijn allemaal speciaal. Wij zijn allemaal Gods oogappel. Wij zijn allemaal zijn parel. We zijn allemaal opgeschreven in zijn hand. Hij heeft ons allemaal evenveel lief. Want hij heeft de hele wereld lief. Weet je, er zijn geen favorieten bij hem. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. We hebben allemaal dezelfde God. We hebben allemaal dezelfde Verlosser. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Weet je, en God zegt niet van nou weet je, ik ga jou meer zegenen dan een ander. Nee, het is wie gelooft wat hij schrijft en gaat daarin bewegen. Ik bedoel, voor jou is het al lang beschikbaar geworden, amen. Maar jij bent speciaal. En God heeft jou ook ergens speciaal voor gezalfd. Jij bent ergens voor gezalfd waar iemand anders niet voor gezalfd is. Weet je, en misschien besef je dat nog niet. En misschien wandel je er nog niet in. Maar jij bent ook geroepen om te dienen. En jij bent ook geroepen om verschil te maken in de wereld. Hij roept ons allemaal op om verschil te maken in de wereld. Weet je, en God heeft je bekwaam gemaakt om een dienstknecht voor hem te zijn. Er staat in 2 Korinthe 3, lees ik even vanaf vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf,
Maar onze

0: bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, sprekende van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie je dus, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, hoef je geen voorganger te zijn. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Het enige wat je moet doen is gaan ontdekken welke talenten en welke gaven God jou heeft gegeven. En hoe jij die kunt gaan toepassen om God te verheerlijken in je leven. En niet alleen maar voor je eigen gewin of voor je eigen, weet ik veel, winst of wat dan ook. Maar gewoon puur van hoe kan ik met die gaven en talenten die God mij gegeven heeft verschil maken voor hem in het koninkrijk van God. En dat betekent niet altijd dat je een bediening moet hebben of een ministry moet hebben, of dat je ergens op een podium moet staan of weet ik veel wat. Wat heel veel mensen denken. Maar dat alleen als God je daarvoor geroepen heeft specifiek en jou daarvoor wil inzetten, ja, dan moet je daarin gehoorzamen. Maar we zijn allemaal geroepen om verschil te maken, om impact te maken. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En bekwaam betekent in staat zijn, capaciteiten gegeven, het vermogen gegeven, de talenten gegeven, weet je, de zalving gegeven. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond waar we allemaal deel van zijn, wat vastlegt in betere beloftes, halleluja. Dank u, Koning Jezus. Zie je, maar jij bent ergens speciaal voor gezalfd om het goede nieuws van het evangelie ten aanzien van zijn zoon Jezus uit te dragen, uit te wandelen en over te brengen aan anderen. En ik kan je vertellen dat dat goed nieuws is, halleluja. Dat is goed nieuws. 1 Korinther 12, vers 1 tot en met 11. Die wilde ik even voor gaan lezen. Even kijken hoor. 1 Korinther 12, vers 1. Oké, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Met andere woorden, let even op, geef even aandacht. Dit moet je begrijpen. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als jij kunt zeggen, Jezus is Heer, en dan spreek jij door de Heilige Geest. En als jij door de Heilige Geest spreekt en dus de Heilige Geest hebt, bezit je geestelijke gaven, want de Heilige Geest heeft jou gewoon gaven gegeven. Er is een verscheidenheid van genadegaven, een verscheidenheid van genadegaven. Er is een verscheidenheid, dus een heel breed vlak, zeg maar, waarin gewoon van alles, ik weet niet hoe, ik wou een ander woord zeggen, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, het is heel breed en er is heel veel diversiteit, wat gewoon perfect is, want dat maakt ons juist zo mooi en dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Maar er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een hele belangrijke. Tot wat nuttig is voor de ander. Dus God heeft jou gaven en talenten gegeven om een ander te dienen, te bedienen. Oké, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest, aan een ander geloof, door dezelfde geest, aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest, aan een ander werkingen van krachten, en een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en een ander allerlei talen, en een ander uitleg van talen. Maar al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Zo, hier staat dus dat er verschillende gaven en verschillende bedieningen zijn. En niet iedereen heeft dezelfde gave of dezelfde bediening. Maar iedereen heeft een gave of een bediening ten dienste van het hele lichaam. We zijn gewoon allemaal keihard nodig omdat we samen met elkaar het lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. Dus wij hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Ik ga daar ook nog een keer over spreken aangaande het lichaam. Maar we hebben elkaar nodig, lieve broeders en zusters. Het maakt me niet uit wie je bent. Het maakt me niet uit in welke denominatie jij thuis hoort. Of je je thuis voelt. Het maakt me niet uit hoe ver je bent in je geloofswandel. Maar ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Want samen zijn wij het lichaam en Christus is het hoofd. En de Bijbel is daar gewoon heel, heel erg duidelijk over. Hier moet je kijken wat er staat in 1 Korinthe 12. Ik zal even een paar teksten voorlezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, Joden onder de wet, hetzij wij Grieken zijn, heidenen zonder de wet, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij zijn allen van één geest doordrenkt. allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Ja, Johan, ik heb het nou al gehoord. Ja, maar ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat het tot je doordringt. We zijn allemaal van dezelfde geest doordrenkt in Christus Jezus. Dus jij hebt dezelfde geest, ik heb dezelfde geest. Begrijp je dat? Het is belangrijk. Ik heb niet meer Heilige Geest dan jij. Ik heb niet meer, weet ik veel, ik ben niet voller van Gods geest dan jij. We zijn allemaal doordrenkt van de Heilige Geest. Met andere woorden, doordrenken betekent, ik pak een spons en ik dompel hem onder in een tel met water. Weet je, en hij is doordrenkt met water. Ja, ik gooi een rol wc-papier gooi ik in een emmer water. Hij is doordrenkt van water. Jij bent doordrenkt van de Heilige Geest. En ik ben doordrenkt van de Heilige Geest. En dat mag je gewoon gaan realiseren. Van wow, wacht eens eventjes. Ik ben gewoon helemaal vol en ik loop helemaal over van de Heilige Geest. Als je in mij drukt, komt gewoon spirit eruit. Als je in mij knijpt, komt spirit eruit. Weet je, stromen van levend water komen erbuiten. Maar je moet het weten, je moet het begrijpen, je moet het zien. En je moet het gaan geloven en daarna gaan wandelen en handelen. Maar er is geen onderscheid. We zijn allemaal van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij het wil. Dus we hebben allemaal een bepaalde functie, we hebben allemaal een bepaalde gave, we hebben allemaal een bepaald talent gekregen van God, een bepaalde bediening gekregen, een bepaalde werking gekregen, een bepaalde genadegave gekregen van God, ten dienste en ten gunste van de ander, zodat het lichaam zijn opbouw krijgt waarvan Christus het hoofd is, en zodat Christus verheerlijkt wordt door ons leven. Daarom hebben we elkaar nodig. Jij kan niet tegen mij zeggen, ik heb jou niet nodig. En ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig, want samen kunnen we dat wat God aan jou heeft gegeven, wat God aan mij heeft gegeven, kunnen we samenvoegen. En dan kunnen we samen kunnen we sterk worden en kunnen we impact maken en verschil maken. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb partners, weet je, en laat ik gelijk van gelegenheid gebruik maken. Als je nog geen partner bent, overweeg dan alsjeblieft om partner met ons te worden. Want we bereiken gewoon honderdduizenden mensen elk jaar die nooit in een kerk komen of nog nooit het evangelie gehoord hebben met het evangelie van het Koninkrijk. En we geven tienduizenden voedselpakketten weg en honderdduizenden boeken om mensen te zegenen all over the place. En al die studies en alles wat we doen. En daar word jij dan deel van als je partner met ons wordt. Maar ja, er zijn mensen die hebben een financiële bediening gekregen van God. Zij hebben het vermogen om geld te maken, om bedrijf te voeren of om gewoon zeg maar op die manier zeg maar vermogen te vergaren, dus uit de wereld te halen en het vervolgens investeren in het koninkrijk van God. Dat is hun financiële bediening. Als zij dat niet zouden doen, kan ik niet doen waar ik voor geroepen ben, want wat ik doe kost geld. Dat kost gewoon geld en dat moet geen probleem zijn. Want God is onze bron en hij is onze voorziener en hij is onze vader. Maar als hij jou ons geroepen heeft, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwers eraan. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan moet ik zelf mijn best gaan doen om aan die materialen te komen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Maar als hij het huis bouwt, zal hij ook voorzien, toch? Dus ik heb jou nodig. Hij gebruikt al zijn mensen, zijn hele lichaam gebruikt hij, om tot stand te brengen wat hem verheerlijkt en wat hem verhoogt, zodat het lichaam sterk wordt en impact maakt in de wereld, een verschil maakt in de wereld. Dus de ene heeft een financiële bediening, de andere heeft een bediening dat hij gaat. En die breng je dan samen, zodat degene die de financiële bediening heeft zijn financiën kwijt kan en degene die zeg maar die gaat ook kan gaan. Dus je hebt elkaar nodig. Ik heb mensen nodig die voor mij bidden. Ik heb mensen nodig. Mensen hebben mij nodig dat ik voor hun bid. En ga zo maar door. En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we hebben elkaar nodig. Wat het ook is, welke gave talenten, we hebben elkaar allemaal nodig. Ik kan al die events die wij geven niet geven zonder vrijwilligers. Want we hebben elkaar nodig. Snap je? Dus dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Vers 27 van 1 Korinthe 12. Dus we moeten ook niet jaloers zijn als een ander mooie dingen mag doen voor het koninkrijk van God. Daar moeten we niet jaloers over zijn. Wees verheugd, want je maakt deel uit van hetzelfde lichaam en we dienen dezelfde God en hetzelfde doel. Wees altijd blij als iemand vruchten draagt voor het koninkrijk van God. Want als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Ik zeg als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Nou, hoezo? Hoezo? Omdat je deel bent van hetzelfde lichaam. Hallo? Dus als iemand succes heeft in het koninkrijk van God, heb je ook succes, want je bent deel van hetzelfde lichaam. Wij moeten elkaar Weet je, wij moeten elkaar eren en respecteren. En we moeten blij zijn voor de vruchten die gedragen worden in het Koninkrijk van God. In plaats van altijd maar kritiek te hebben of jaloers te zijn of te misgunnen. Als andere mensen succesvol zijn. Laat ze lekker succesvol zijn. Prijs God, halleluja, voor wat hij doet door zijn leven heen. Hij is succesvol voor het Koninkrijk van God. Hetzelfde Koninkrijk waar ik aan toe behoor. Hij trekt mensen uit de duisternis en plaats in het en zorgt ervoor dat ze in het Koninkrijk van God terechtkomen. Wijs op de weg die koning Jezus is. Weet je, prijs God daarvoor. Want daarmee wordt het Koninkrijk van God waar ik deel van ben gevuld. Snap je? Ik wil precies hetzelfde als iedereen. We willen met elkaar dat God vergroot wordt, dat God verhoogd wordt, dat God verheerlijkt wordt. We willen vruchten dragen, willen impact maken, willen de hel leeg roven, willen de hemel vullen. Weet je, we willen gewoon dat Jezus terug gaat komen in al zijn heerlijkheid en zijn glorie. En iedereen die vruchten draagt voor het Koninkrijk van God, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. In plaats van al die kritiek en al dat gemopper en nou alles van vinden en zelf geen verschil maken, weet je, kom op. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Niet jaloers zijn, maar verheugen. Iedereen heeft bijzondere gaven, iedereen heeft talent en God heeft jou ook een bijzondere plek gegeven in het lichaam. Jij en ik zijn even belangrijk en jij en ik zijn even kostbaar. Het bloed wat Jezus betaalde voor mij is hetzelfde bloed wat hij betaalde voor jou. De dood die hij stierf voor mij is dezelfde dood die hij stierf voor jou. Dezelfde lijdensweg die hij ging is dezelfde lijdensweg die hij ging voor jou. Die hij ging voor mij. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. En dat is belangrijk om te weten. Dus ja, God heeft leiders gegeven in het lichaam. Maar wel om het lichaam te dienen en samen groot en sterk te worden. Zodat we met z'n allen toegroeien naar die volwassenheid en naar die eenheid. En niet dat ik alleen maar mezelf kan... kijk mij eens. Nee, ik niet kijk mij eens, kijk Christus eens. Halleluja. Dus, anyway. We zijn allemaal even kostbaar. Maar je hoeft niet te doen wat ik doe om jouw gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Die zalving heeft hij aan mij gegeven. Hij heeft mij een bepaalde zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. En hij heeft jou een zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. Dus jij moet gaan ontdekken wat zijn jouw gaven. En hoe kun jij die inzetten voor zijn koninkrijk. En dat hoeft niet altijd super overgeestelijk te zijn. Je hoeft niet altijd te denken van, oh nou, dan moet ik een bediening gaan starten. En dan moet ik gaan preken en weet ik wat. Ja, als God je daarvoor geroepen heeft, doe je ding. Ga ervoor, weet je. Als je evangelist bent, hey, ga ervoor, man. Laat je niet tegenhouden door niks en niemand niet, halleluja. Als God het op je hart hebt gelegd, moet je nooit tegen laten houden door mensen. Maar misschien ben je wel gewoon geweldig met koken. We hadden een vrouw bij ons op het event. Zij was gewoon een topper. Ik ken haar nog van heel lang geleden. We samen ook in de keuken, want ik hou ook van koken. In de keuken van de Blessing Church gewerkt. Met z'n tweetjes. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. Daarna is hij dan weer zijn eigen weg gegaan. En uiteindelijk zijn we elkaar andere weg weer tegengekomen. En toen is ze ons komen helpen op de events. En die kan gewoon geweldig koken. En al die vrijwilligers krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. En weet je, en iedereen werd er enorm door gezegend. Dat was haar talent. Dat was wat God haar gegeven had om het lichaam te dienen. En om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. En zij was mega belangrijk. Helaas zijn ze met z'n tweetjes geroepen om naar Roemenië toe te gaan. Ik zal ze heel erg missen wat dat daar gaat. Weet je, dus maar ja, zij moet ook gewoon een weg wandelen met de Heer. En ik geloof dat ze daar ook weer enorm tot zegen zijn. En dus verheug ik me er alleen maar in de vrucht die ze mogen gaan dragen voor koning Jezus ergens anders. Maar waar het om gaat is, zij was gewoon geweldig met koken en het was belangrijk. Zo kon zij mensen blij maken en zegenen. En dat blij maken en zegenen zijn karaktereigenschappen van God. Het is die goddelijke stroom in ons. Weet je, dus jij zet dat vrij, bijvoorbeeld door te koken voor mensen. Om maar een voorbeeld te nemen. Maar misschien ben je een enorme positieveling en kan je mensen enorm bemoedigen. Kun je alleen maar woorden van leven uitspreken over mensen en mensen zegenen en al die dingen meer. Weet je, en misschien weet je altijd mensen op te bouwen en te zegenen door de dingen die je zegt en die je doet. Nou, dat is gewoon een bijzondere gave waarmee jij zijn koninkrijk dient. Dat is een gave en een talent die God jou gegeven heeft. Jij moet gewoon gaan ontdekken, waar voel ik mij als vis in het water? Waar voel ik mij thuis? Wat ligt mij gewoon helemaal? En als je echt wil ontdekken waar God je voor geroepen heeft en je hebt het idee dat het iets is in ministry of misschien iets met aanbidding of weet ik veel wat. Weet je, wil ik je ook adviseren, kom gewoon een keer mee met ons op missiereis. Weet je, als jij gewoon aangesloten bij mijn gemeente en je bent gedoopt en je bent bekeerd gedoopt en gedoopt in de Heilige Geest. Als je nog niet gedoopt bent en gedoopt in de Heilige Geest, doen we dat daar wel, halleluja. Maar weet je, dan kom gewoon een keer met ons mee op missie naar Brazilië. En dan zul je merken, weet je, hoe... ik bedoel, we hebben geweldige mensen die allemaal geweldige jarenlang onderwijs hebben gehad. Hetzelfde fundament hebben en dezelfde manier het evangelie uithandelen als dat wij dat doen. Weet je, je wordt getraind, je wordt gekickstart. Weet je, gaat naar de sloppenwijken, je gaat worship doen, je gaat spreken, je gaat getuigen, je gaat naar de daklozen, je gaat naar de verslaafden, je doet een kinderevent en je gaat campagnes doen, je gaat van alles doen. En dan kun je ook een beetje ontdekken van waar voel ik mij goed bij. Toen ik voor de allereerste keer op een missiereis ging, kwam ik in Roemenië terecht. En ik stond daar gewoon tussen al die mensen. En ik was aan het bidden voor de mensen. En ik was aan het spreken. En er gebeurden zulke machtige dingen. En ik voelde me als een vis in het water. En ik dacht van, dit is waar God mij voor geroepen heeft. Weet je? Om gewoon om in de ministry te gaan. Zeg maar, om te spreken en om mensen te bedienen. Weet je? En jij moet gewoon gaan ontdekken van, wat verheerlijkt God in mijn leven? Weet je? Waar heeft hij mij een talent voor gegeven? Dus ga dat ontdekken. En ga niet denken, maar dat is gewoon hoe ik ben. Nee, God heeft jou zo gemaakt. En hij heeft jou die bijzondere talenten en gaven gegeven om ze toe te passen en in te zetten voor het Koninkrijk van God. Want daar zijn ze voor gegeven. Daar zijn ze voor gegeven. Nou, weet je, we hebben allemaal talenten gekregen. Ik wil je adviseren om Matteüs 25, 14 tot en met 30 te gaan lezen. Het gaat over de talenten en hoe de ene 1 talent heeft, en de ander 2 talenten, en de ander 5 talenten. En wat die ene ermee gedaan had, die andere ermee gedaan had en die andere ermee gedaan had. Weet je, er zit heel veel in dat verhaal. Maar waar het om gaat is van, wat doe je met de talenten die God jou gegeven heeft? Wat doe je ermee? Weet je, jij hebt talenten. En zet je ze in voor ik gericht, in de duisternis. Of voor persoonlijk gewin. Weet je, of zet je ze in voor het Koninkrijk van God. Het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, ik had ook een talent, dat was mijn vlotte babbel. En dat moet je niet verwarren met vrijmoedigheid om voor grote groepen te spreken. Want dat talent kreeg ik van de Heer door de kracht van de Heilige Geest later pas toebedeeld. Want ik vond het doodeng om voor grote groepen te spreken. Ik vond het doodeng om voor 5 of 10 mensen te staan. Ik sloeg helemaal dicht. En dan denk je, jij? Ja, ik ja. Dat talent heb ik echt van God gekregen. Want uit mezelf kon ik dat echt niet. En ik had wel een vlotte babbel, maar die zette ik in voor de duisternis. Het was niet zo dat ik er niets mee deed. Ik deed er wel iets mee, maar ik deed het voor mijn eigen gewin. God kreeg geen eer en werd er niet door verheerlijkt. En mijn vlotte babbel heb voor genoeg problemen gezorgd in mijn leven. Dus het talent wat een zegen voor mij zou zijn, werd voor mij en voor vele anderen daardoor eigenlijk een vloek. Maar toen ik tot geloof kwam en het ging gebruiken voor Gods eer, voor het Koninkrijk van God, werd het talent uitgebreid met nog veel meer talenten. En dat komt omdat ik mijn eerste talent inzette waar het oorspronkelijk voor was gegeven. En dat was om God groot te maken in mijn leven. En zodoende begon hij mij steeds meer talenten toe te bedelen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn nou mijn talenten? En gaan ze dan toepassen voor zijn koninkrijk? En dan kan hij jou steeds meer talenten gaan toebedelen. Zoals we kunnen lezen in dat Bijbelgedeelte wat ik net aan je heb geadviseerd om te gaan lezen. Matteüs 25 vanaf vers 14. Deze, degene die het meeste had, heeft er het meeste mee gedaan. En degene die wat gedaan hebben met hun talent, hebben nog meer talenten toebedeeld gekregen. En God wil jou nog meer talenten toebedelen. Maar dan moet je wel eerst de talenten in gaan zetten die je nu al hebt gekregen van hem. Je hebt nu al een talent gekregen. Je hebt nu al gaven gekregen. En jij moet gaan ontdekken, wat is dat dan? En hoe kan ik dat inzetten tot eer en glorie van het Koninkrijk van God? Tot eer en glorie van de naam van Koning Jezus? Hoe kan ik God verheerlijken in mijn leven? Weet je, en mijn tijd zit er weer op. Maar weet je, ik wil je er echt mee bemoedigen. Weet je, ga ontdekken, weet je, waar God jou mee heeft gezegend en hoe jij dat kunt gaan inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Hoe je anderen daarmee kunt dienen, want we dienen een dienend koninkrijk. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent en ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welkom bij onze Tuesday's broadcast of the Gospel Truth. Today is my fourth and final week of teaching on spirit, soul and body. And this is the truth, the revelation that God used to just totally change my life. We've got a lot of product on this. I've got an illustrated version of this, kind of a little cartoon thing. We've got an audio book that my wife read my book on this. We've got study guides, CDs, DVDs, a lot of product. And this coming Friday is going to be my last day to offer this over our television program. So I encourage you to please take advantage of this. This has just unlocked the Word of God, my understanding of the Lord. Everything has come through this. It says in John chapter 4, verse 24, that God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Another way of saying that is that you have to approach God through your spirit. And the sad fact is very few Christians understand who they are in the spirit. They don't understand what's taken place in their spirit. And so they approach God in the flesh, and you just aren't going to do that. Yesterday, I started dealing with this term flesh and talking about the flesh versus the spirit. And this is something that is really misunderstood. It's hard for me to get this into just a 30-minute broadcast because it takes a while to explain things. Most people today, the term flesh is not something that we use in the way that the Bible uses it. Now, the Bible talks about flesh like flesh of man, like skin. It talks about in 1 Corinthians that there is the flesh of birds, the flesh of animals, and the flesh of man. That's talking about skin, their hide, things like this. But the way that the term flesh is used predominantly is to describe the carnal part of you. And the word carnal is a word that is not being used properly the way that the Bible uses it. We use the word carnal. If you say somebody is carnal, it's nearly always an insult. You're saying that they're somehow or another sinful or ungodly. Well, it's true that all ungodliness and all sin is carnal, but not all carnality is sin. The word carnal just literally means that you are dominated and controlled by the natural. You are physical only. And the truth is that we aren't physically only. We have a spirit part. If you've been born again, there is a part of you that is created in the image of God. And the key to the Christian life is learning how to walk in the spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Let me just read some of these verses to you. Over here in Galatians chapter 5, Paul said in verse 13, "For brethren, we have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. But if you bite and devour one another, take heed that you be not consumed one of another. This I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh." Again, the word spirit here is talking about when you are born again, it's your spirit that got changed. And if you learn how to live out of your identity in Christ, who you are in Christ, you use your spiritual emotions, your spiritual mind, instead of your carnal emotions, your carnal mind. If you can learn how to do that, man, you will not fulfill the lust of the flesh. This is just powerful. He goes on to say in the next verse, "For the flesh lust against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would." So here's something else that you can use to help define what the flesh is. It says that the flesh lust against the spirit. Did you know, again, the word lust, these are all old English terms, and sometimes people don't relate to them. But the word lust, we use it nearly exclusively to refer to some kind of an illicit sexual desire. But the word lust, if you look it up in the dictionary, it just means a strong or overpowering, overwhelming desire. And the flesh lust, our desires, our fights against the spirit. And the spirit right here, this is a capital S, this is talking about the Holy Spirit, lust against the flesh. There is enmity. There is division between them two. Go back over to Romans chapter 8. It says in verse 5, "For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit." I believe that something, a word that you could substitute that would help you to understand this, you could say, they that are after the natural do mind only natural things, but they that are after the Spirit do mind the things of the Spirit. A person who is after the flesh, as these verses are describing, is a person that is just controlled and dominated by what they can see, taste, hear, smell, and feel. Now, I'm not saying that we should turn off our emotions and turn off our five senses. You know, if you are going to drive me to the airport, I want you to be in the flesh to a degree. I don't want you to close your eyes and just be led by the Spirit where to turn and how fast to go and when to stop and go. No, you need to have some carnal, natural knowledge. God gave us our five senses, what we see, taste, hear, smell, and feel, and we use them. We are living in a natural world, and we have to have some of these things. But you cannot be limited to and dominated by the flesh, by just the natural realm. You know, there are times that the Lord has spoken things to me through the Spirit. And if I hadn't have learned how to go beyond just my natural thinking, I could have been killed. I remember one time I had built a dam on my property, and the dam was about 8 feet tall, and I don't know how many acre feet of water behind it. It was probably, I'm just guessing right now, but it was probably 50 or 60 feet in diameter, this pond that I had built, and it was about 8 feet deep. And I was down there working on the drain. And I just felt like the Spirit of the Lord spoke to me and said, move now. There was nothing in the natural that was telling me this. It wasn't the flesh. It wasn't my five senses that was telling me this. It was something that God spoke to me. And so I just walked up right on the side. And I mean, within 30 seconds, this dam just broke. Boom. All of it. And I mean, this huge amount of water came out. It knocked trees down. It went over a mile down my road. I live way out in the country, and I had to take my equipment and go down the road repairing people's driveway because of this wall of water that went down. If I would have been there just 30 seconds longer, that probably would have killed me. There's a number of times that God has spoken things to me by the Spirit. And I don't deny the flesh. I don't deny that I have a physical realm. And I don't just close my eyes and refuse to go by what I see or what I feel or what I think. But I am not dominated and controlled and limited by them. I pray that you're getting what I'm saying here. This isn't to, you know, to get into some kind of a thing where you just, like, for instance, if you have cancer, being, you know, in the flesh isn't, or let me say it this way, walking in the Spirit concerning trying to be healed of cancer isn't sitting there and saying, I don't have any pain and I don't have a tumor and there is no cancer in my body. That's not being in the Spirit. You acknowledge that, yes, I have pain. Yes, I can see a lump, but I am not limited to that. There is a part of me that is wall-to-wall Holy Ghost. I have the same power that raised Jesus Christ from the dead living in me. And I don't deny that the flesh exists, but I do deny that that's all there is. There is an entire spiritual realm out there and inside of me. I am not only flesh. I'm not only physical. I have the Spirit of God living on the inside of me. And because of that, I can supersede the flesh. I don't deny that it exists, but I deny that it is going to dominate me. And I've had pain in my body. I've had sickness. I've had some things that a doctor's report proved I had a disease. I prayed, believed God, went back, and 2 days later, the same doctor confirmed that I had no disease in me. And that's because I wasn't limited to just the natural. And see, the sad thing is, most Christians are dominated and controlled only by the flesh, only by what they can see, taste, hear, smell, and feel, because they don't know who they are in Christ. They don't know what they have. They don't know what the potential is. They don't know how to release it. And so they are controlled by the flesh. They are walking after the flesh. And right here in Romans chapter 8, here's how you can tell if you're walking after the flesh or after the Spirit. It says in verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Where is your mind? What are you focused upon? What is it that you are thinking about? If the doctor told you you're going to die and you're thinking about death, and if you're thinking about the pain, and if you're researching and just seeing how other people have dealt with this and stuff, well, then you're after the flesh. If you are after the Spirit, instead, you would go and find out, what does the Word say? What potential do I have? What is my capability in the Spirit? You know, there's a woman, Connie Weisskopf, that was healed of cancer, And anyway, we have a video out on her. You can go to my website and look up Healed of Cancer and Connie Weisskopf, and it'll give her testimony. But when she was diagnosed with cancer, all of her friends told her that you need to go research this. You need to find out everything you possibly can about cancer and what's going on and how you can deal with it. And Connie had the wisdom to say, nope, that's the opposite of what I'm going to do. I'm not going to find out about cancer, because whatever you focus your attention upon dominates you. She says, I'm going to find out about healing. And that's when she came across my teaching, and she began to start listening to some of the teaching, and she focused on healing instead of cancer. And as a result, she was completely healed of it. But see, most people, it says right here, they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Most Christians are completely controlled and dominated by what they can see, taste, hear, smell, and feel. And what's the results of that? The next verse says, for to be carnally minded, and this is basically saying the same thing about minding the flesh. In other words, the word carnal, again, I defined this on the program yesterday, but the word carnal isn't limited to just sin and ungodliness. It just means that you are controlled by your five senses. You are natural only. You aren't taking into account the spiritual realm. And you're only looking at things in the natural. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Did you know this is a spiritual equation? Carnal mindedness equals death. But spiritual mindedness, which John 6:63 says, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Spiritual mindedness equals life and peace. And that's just an absolute promise from God's word. If you are experiencing death, and death here doesn't necessarily mean only physical death. Did you know depression is a result of sin? The Bible says, Romans 6:23, the wages of sin is death. So anything that is a wage of sin, a payment of sin, is death. Depression, poverty, failure, fear, worry, on and on and on. All of those things are a manifestation of death that ultimately culminate in your physical death. But there are stages. They are a form of death. And so to be carnally minded is death. If you're depressed, it's because you are carnally minded. You aren't thinking about the spiritual things, or you could be spiritually minded. You could be thinking in the demonic spiritual realm. But if you aren't thinking according to the Word of God, again, John 6:63, the scripture says, it's the spirit that quickens, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. If you are spiritually minded, you are word minded. If you were looking at things from the Word of God, then I guarantee you, you would not be depressed. If you are depressed, it's because you are looking at depressing things. And there are plenty of depressing things. We live in a fallen world. At the best state, nothing good lasts. It seems like there's evil out there. And if you were to just look at things only from the flesh, only from the natural realm, something would be wrong with you if you weren't depressed. But if you look at things through the Word of God with the promises, if the worst thing happens to you, the worst thing that could happen is that you die and you go to live forever with Jesus in heaven. You're going to have a mansion on streets that are paved with gold. If you could look at things, see, from God's standpoint, there's nothing to be depressed about. Even if you're fighting for your life over some physical thing, the worst thing that could happen is you go and live in a mansion with Jesus and all of your loved ones for eternity. That's not bad. See, that's being spiritually minded. That's being Word of God minded. But if you're only looking at things in the natural realm, I saw a bumper sticker one time that says, if you aren't depressed, you aren't paying attention. And did you know, if you are only natural, if you're only of the flesh, if you're only carnal, that is an absolute true statement. But when you factor into it the spiritual things, man, there is no reason to be discouraged. Jesus even talked about this in Matthew chapter 24 and says, when you see wars and rumors of wars and earthquakes and all kinds of natural disasters, it says, lift up your eyes, for your redemption draws nigh. And if you could look at things from that perspective, what Jesus said, then even when you see these natural disasters, this means that, man, the time of Jesus' second coming is getting close. We're getting close. And you could actually be excited instead of depressed and discouraged. To be carnally minded is death. It doesn't just tend towards death. It's not a leading cause of death. It is death. To look at things only from the natural realm, to deal with your problems only with your human ability and natural mind and thought is death. And again, not just physical death. Yes, it leads to that, but it is discouragement. It'll stress you out. You'll be worried. You won't be able to sleep at night. You know, I think I mentioned this at the beginning of my teaching on spirit, soul, and body. But one of the things that has been a real blessing in my life, and most people don't look at things this way, but it's the fact that I am not a 10-talent guy. I don't have great abilities. I've got friends. I've got this one guy I'm thinking of right now that the guy is a super businessman, a multimillionaire. He's got all of this wisdom. He's a pilot. He can sing. He's led praise and worship. He's pastored churches. He can do everything. He can play musical instruments. I mean, the guy is a 10-talent guy. But you know, the weakness of that is that because he is so talented, he tends to rely upon himself. And we were talking about this just yesterday, and I'm not saying anything about him that he hadn't said about himself. It's hard sometimes when you are so talented that you get to depending upon yourself. You know what that is? That's the flesh. And those that are in the flesh cannot please God. One of the benefits that I have is I don't have great talents and abilities. I'm not a singer. I'm not charismatic. I don't have all of these things. And it makes me depend upon God. The Lord called me to preach, and I was an introvert and couldn't look at a person in the face. To do what I'm doing right now, and we speak potentially, we have the potential of 3.2 billion people that can watch my program right now. And for me to do this, this would have just killed me. It would have destroyed me. God called me to do something that was way, way, way beyond me. And to build these campuses, to minister to people, to do all of the things that God has led me to do, it's just way beyond me. I don't even have any frame of reference for this. If I was God, I would not have chosen me. But did you know the good part about that is that it makes me get out of my flesh, out of my natural ability. I have to depend upon God. I have to be God dependent. And some people to look at that as well, that's a terrible thing. No, it's a godly thing, because God, to represent God, to minister the Word of God, is far beyond any person's ability. I don't care if you're a 10-talent, a 20-talent person. I don't care if you are the most beautiful person. You got the best voice. You are the slickest speaker. If everything is perfect about you, you still are a poor representation for God. God is just greater than any one of us could ever manifest. And so God said that I have chosen the weak things of the world, base things of the world, things that are despised, things that are not, to bring to naught things that are. And the reason he did this, it says over there in 1 Corinthians chapter 1, is so that no flesh would glory in his presence. God delights in taking weak, base, despised things like me and using me, because when God uses me, when I see people raised from the dead, when I see lives change, the glory doesn't go to me. People say, man, it can't be that person. This was God speaking through him. And Paul said this. He says, when I'm weak, then am I strong. When he was weak in himself, or another way of saying that is when he's out of the flesh, when he's denied the flesh, turned from the flesh, and instead he's ministering out of his spirit what God has made. That's what makes him strong. And sad to say, I, in a sense, pity people that have all of these talents and all of these abilities, because it is so easy for them to trust in themselves. We just recently had a man who was on staff with me and one of the most talented people I've ever known, and he did something really wrong that cost him his job here. And we're in the process of trying to restore him. And praise God, I pray that all works out and hope he comes back. He's a wonderful guy, a friend of mine. But when we confronted him on some of this stuff, this was the very issue with him. He is so talented that he doesn't have to be God dependent. He thought he could just do things on his own, and he got in the flesh. And it doesn't matter if your flesh is better than my flesh. You could have USDA choice flesh, and it's still flesh. For those of you outside of the United States, that's a standard or a rating that they put on meat here. And if it's USDA choice flesh, that means it is the best meat that you can buy. But you could have USDA choice flesh, but if you are in the flesh, you cannot please God. So to be carnally minded is death, or to be fleshly minded, or to trust in yourself is death. And it is amazing to me how people cannot learn this. They wait until they have done everything on their own, and then after they crash and burn, they come to the end of themselves and say, oh God, help me. And that's where you experience the power of God. If you could receive what I'm saying, if you could understand the things that I'm trying to communicate with you, you don't have to wait until you crash and burn and make a mess out of your life and everybody else's life before you learn this. If you are in the flesh, you cannot please God. It goes on to say that in verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. You cannot release the power of God if you are doing it in your own self. There's a lot of people that honestly, they just feel like they are awesome. They feel like, God, no wonder you chose me. I can see the wisdom of it. Man, I am the perfect person. I'm awesome. God, you just draw the people here. You open up the door. I can take it from here. You are in the flesh, and that it's going to end in disaster. You need to become dependent upon God, even if you feel like you've got great talents and abilities.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Dank u, Heer. Dank u, Heer. U bent groot. U bent zeer te prijzen. O, Heer, we verhogen uw naam op dit moment. We eren uw naam. We prijzen uw naam. Glorie aan de naam van de Heer. Glorie aan de naam van de Heer. U heeft een naam boven iedere andere naam. U heeft een naam boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. O, geprezen zij de naam van de Heer Jezus Christus. Glorie aan de Allerhoogste God. Dank u, Heer, voor uw Heilige Geest. Dank u, Heer, dat u ons gedoopt hebt in uw Heilige Geest. Dank u dat u ons nooit zal verlaten. Dank u dat u altijd bij ons bent. Halleluja. Ebrelina gale gesso no godiranda. O prakede ligina namanto. O pradichete keson tradichantra. Geprezen zij de God die troont over deze hele aarde. Geprezen zij de Allerhoogste Heer. Niemand is aan u gelijk. Niemand is aan u gelijk, Heer. O bragele manda lidie kele nesso tolanaide. O glorie, glorie, glorie. Glorie, glorie, glorie. Glorie voor uw naam, Heer. Halleluja. Heilige Geest van God, we nodigen u ook uit vanavond om te komen. Een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van u, Heer. Dat de ogen van ons hart verlicht zullen worden. Dat we openbaring zullen ontvangen om te zien, Heer, wat de hoop van uw roeping is. Wat de alles overtreffende kracht is die aan ons heeft gegeven. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van uw erfenis in de Heilige. Heer, open onze geestelijke ogen vanavond, Heer. Geef ons een openbaring over geloof. Laat het woord nog dieper landen in onze geest, Heer. En dat we 100-voudig vrucht zullen dragen. In de naam van de Heere Jezus Christus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Heet even iemand heen, om je heen even welkom. Zeg wat goed om je te zien. Iedereen die online meekijkt, van harte welkom weer bij deze volgende les van de Faith School. Halleluja. Prijs de Heer. Voor iedereen die online kijkt, onze gebedslijnen zijn ook open. Als je gebed nodig hebt, je bediening nodig, onze ministry teams zitten klaar hier om voor je te bidden. Als je een nummer belt dat nu in beeld komt, gedurende deze avond, tot 9:30 zijn onze gebedslijnen, of tot 9:00, tot hoe laat zijn ze open? Wie weet tot hoe laat onze gebedslijnen open zijn? Zo, 9:30? 9:00, dankjewel Marion. Tot 9:00 zijn ze open. Daarna word je in de wacht gezet tot volgende week dinsdag. Halleluja. Amen. God is goed. Amen. Halleluja. Wat hebben we een geweldige tijd tijdens deze Faith School. Ik geniet ervan om het onderwerp geloof te onderwijzen. En ik heb echt het idee dat we iedere week een stukje dieper graven en een stukje verder komen. Amen. En vorige week tijdens de les had ik het idee, we zouden het 3 weken lang elke keer kunnen hebben over alleen maar Hebreeën 11 vers 1. Hebben we nog niet alles eruit gepest wat erin zit. Amen. Er is zoveel te delen in het woord van God en ik wil je ook echt aanmoedigen om geen één les over te slaan. Zowel de mensen niet die online kijken als fysiek meedoen. Ook als je een les hebt gemist, zorg dat je hem terugkijkt. We zijn bezig echt met het bouwen van iets. En als je iets bouwt, bouw je. Ik heb de eerste les iets gezegd over de fundamenten en de componenten. Dus je hebt gewoon de grote blokken, als het ware de fundamenten, de belangrijke grote waarheden. Maar je hebt ook de componenten, soms net de kleine dingen. Iets kleins, wat soms mensen missen. Daarom is het ook met onze Bijbelschool zo, dat ook online, dat mensen niet lessen over kunnen slaan. Want heel vaak denken mensen, oh, de fundament heb ik niet nodig. Maar weet je waar het altijd misgaat als een gebouw instort? Fundament.
2: Amen.
1: Het fundament. En daarnaast heb je de componenten. Soms in een preek zit één iets wat je pakt en wat je leven verandert. Soms één klein detail, iets bijsturen, ergens anders over gaan denken. Het is iets van niks dat de Bijbel zegt. Het zijn soms de kleine vossen die de wijn gaat vernietigen. Het kan iets kleins zijn wat mensen moeten aanpassen in hun denken, in hun gedrag, wat uiteindelijk heel hun leven zal veranderen. Amen. En daarom ervaar ik ook gewoon, we moeten niet haasten. We moeten gewoon rustig door dit onderwijs heen gaan. En iedere keer dieper en dieper graven. En misschien moeten we de faith school wel verlengen. Amen. Halleluja. Misschien moeten we na de zomervakantie gewoon doorgaan. En moeten we ook wat specifieke thema's, zoals geloof voor financiën, en geloof voor genezing, en geloof voor je gezin, en geloof voor je kinderen, en geloof voor je huwelijk, dat we dat soort thema's ook aan gaan pakken in de Faith School. Amen. Dus we blijven gewoon, we volgen de leiding van de Heilige Geest. Halleluja. Nou, vandaag wil ik het hebben over 5 kenmerken van Bijbels geloof. Of van Gods soort geloof. De allereerste keer hebben we het gehad over wat geloof doet. Wat geloof doet. We hebben gezegd, geloof werkt ten eerste systematisch. Paulus spreekt over de wet van geloof. Of wetmatisch. We hebben het niet over de wet uit het Oude Testament. Maar geloof werkt volgens geestelijke wetten. Dus wat geloof is, hoe je geloof krijgt, hoe je geloof gebruikt, werkt voor iedereen hetzelfde. We worden allemaal gered op dezelfde manier. Amen. En zo geldt het ook voor alle andere aspecten van geloof. We hebben gezegd, geloof is het betaalmiddel van de hemel, de valuta van de hemel. Je gebruikt geloof als je met God samen wil werken. Dan hebben we gekeken naar wat geloof doet. Wat geloof doet. We hebben onder andere gezegd, om even een heel klein beetje te herhalen, het is door geloof dat we gered worden. Door geloof worden we gered. We hebben gezegd, het is door geloof dat we God behagen. Dat we, that you please God, dat je hem wel behagelijk bent, dat je met hem samenwerkt. Het is door het geloof dat onze gebeden beantwoord worden. Het is door geloof dat we de beloftes van God ontvangen. Het is door geloof dat we het beloofde land ingaan. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door het geloof. Amen. Dus onze hele levensstijl, als christen hoort een levensstijl te zijn van geloof. God geloven. Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Want de Bijbel zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. En daarom is mijn gebed ook dat tijdens deze Faith School je uit het normale wordt getrokken. Amen. Geloof maakt een bovennatuurlijk persoon van ieder natuurlijk persoon. Je bent niet langer gekoppeld aan natuurlijke mogelijkheden. Ik sprak laatst iemand, ik ga niet zijn naam noemen, ik heb niet zijn toestemming gevraagd, maar een bediening die nu heel Nederland kent, tot zegen is van heel Nederland, en hij belde mij, we hadden het over dingen. En hij zei, ja, dat geloof zonder mij. Hij zegt, het is zo belangrijk wat je nu geeft. Hij zegt, ik zat op een dag naar een preek over geloof te luisteren. En toen ontving ik de gave van geloof om te doen wat we nu doen. En onder zijn bediening gaan heel veel bijzondere deuren open waar ze voor anderen gesloten blijven. Maar hij zegt, het is niet door mij. Het is door de gave van geloof die ik heb ontvangen toen ik een preek over geloof luisterde. En dat is ook mijn gebed. Dat iedereen die dit online kijkt, iedereen die hier zit, dat de gave van geloof op je gaat komen. Voor jouw roeping in het Koninkrijk van God. Amen. Dat we dingen boven natuurlijk gaan doen. Amen. Dat is de gave van geloof. Geloof geeft je overwinning over uitdagingen en problemen. Jezus zei nooit tegen iemand, voorwaar, zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. Hij was nooit onder de indruk van problemen, maar wel onder de indruk van geloof. Amen. Ik wil dat de Heer onder de indruk is van ons geloof. Halleluja. Geloof is een schild. De Bijbel spreekt over het schild van geloof, waarmee je de duivel weerstaat. En de Bijbel zegt, het is door geloof dat ze koninkrijken hebben overwonnen. Er is een geloof om landen te veranderen. Amen. En ik geloof dat Nederland veranderd gaat worden voor het koninkrijk van God en de heerlijkheid van God. Halleluja. We hebben het ook gehad over dingen die verward worden met geloof. Die ga ik nu niet allemaal herhalen, maar we hebben het gehad over dingen die verward worden met geloof. Omdat we willen weten, wat is Bijbels geloof? Daarom hebben we het de vorige keer gehad over Hebreeën 11 vers 1, Gods definitie van geloof. We hoeven zelf niet uit te vinden, te bedenken wat geloof is. God vertelt ons wat geloof is. God definieert zelf geloof. Het enige wat Bijbels onderwerp, wat ik weet, waarvan God zelf exact definieert wat het is. In Hebreeën 11 vers 1. En Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is Gods definitie van geloof. En ik heb de vorige keer 7 kernelementen gehaald uit die definitie van geloof. En ik wil ze heel kort samenvatten, maar ik wil je echt aanmoedigen om het terug te luisteren. Ten eerste, het begint met het geloof. Wat voor soort geloof? Het is geen menselijk geloof of werelds geloof. De wereld zegt, je moet geloven in jezelf. Maar dat gaat je niet veel verder brengen. Je moet geloven in God. Amen. Het is Gods soort geloof waar Hebreeën 11 over spreekt. Geloof wat beloftes ontvangt. Geloof wat het bovennatuurlijke mogelijk maakt. Dat is het soort geloof waar we het over hebben. En dan zegt de Bijbel, het geloof is nu de zekerheid van de dingen die men hoopt. Heel veel christenen verwarren hoop voor geloof. Ze denken dat ze geloof hebben, terwijl ze hoop hebben. En daarom is het belangrijk dat we weten wat het verschil is. Want we kunnen hoop niet aanbieden bij God als zijnde geloof. Hoop is belangrijk, want het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus je moet eerst iets op hopen, anders kan je geen geloof hebben. Maar het is nog geen geloof. Wat is het verschil? We hebben het gehad over menselijk geloof. Wat is menselijk geloof? Menselijk of menselijke hoop? Weet het niet zeker. Net zoals je ergens solliciteert, of je gaat naar de dokter, je hebt iets, en dan als iemand vraagt, kan de dokter het oplossen, zeg je, nou, ik hoop het. Ik weet het niet zeker, gaan we straks achterkomen. Als we het zien, dan weten we het. Sommige mensen proberen op dezelfde manier te geloven. Ik geloof het pas als ik het zie. Nee, dat is geen geloof. Menselijke hoop, weet het niet zeker. Menselijke hoop is een afwachten, we moeten het maar zien. Dan heb je Bijbelse hoop. Bijbelse hoop weet het zeker, maar het ligt op een onbekend moment in de toekomst. En dat is een verwachter. Dat is een verwachter, dat is Bijbelse hoop, maar dat is geen geloof. Toevallig reageerde net vanavond nog iemand op een van onze video's. Hij ging niet hierover, want dan had hij de video niet geluisterd. Maar die zei, weet je, ik geloof dat God me ooit op een dag gaat genezen. Nee, dat is hoop. Ooit op een dag is geen geloof. Dat is hoop. En goddelijke hoop is een verwachten. Maar geloof, weet het zeker, is de zekerheid. En is een ontvanger, is een beetpakker. Is niet een verwachter, is een beetpakker. Dat is wat geloof is. En dan zegt men, het geloof nu is. We hebben het gehad over geloof is altijd tegenwoordige tijd. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Voor jouw geloof is het al een zekerheid. Nu al, ondanks dat je nog niet ziet. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. En dan spreekt Paulus over die zekerheid, over die vaste grond. Je bent absoluut verzekerd dat je krijgt wat je hoopt. Je weet het al zeker, dat je krijgt wat je hoopt. Van de dingen, zegt de Bijbel. Van de dingen. Je kan God geloven voor allerlei dingen. Amen. Sommige mensen zeggen, is dat Bijbels geloof? Het gaat over dingen. Ja, dat is Bijbels geloof. Dat gaat over dingen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Amen. En het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dus je bent ervan overtuigd. Je bent convicted. Je bent veroordeeld, als het ware. Ze kunnen het met een honkbalknuppel nog niet uit je slaan. Iets wat nog niet te zien is, maar jij weet het zeker. Het bewijs van de dingen die nog niet te zien zijn. Die nog niet te zien zijn. Nou, daar zouden we heel veel over kunnen zeggen. En vanavond wil ik verder gaan over een aantal kenmerken van het Bijbelse geloof. Dat was een definitie van Bijbels geloof, maar er is meer te zeggen over Bijbels geloof. En ik ga weer even een beetje het whiteboard gebruiken. Ik weet niet of deze boodschap van mijn vrouw komt of van iemand anders. Misschien was het een profetisch woord van de Heer, net zoals met het boek Daniel, met een hand op de muur geschreven. 5 kenmerken van Bijbels geloof. Ik teken eventjes op mijn allerbest een mooi poppetje. Voor de mensen die niet konden zien wat het was, leg ik het alvast uit. 5 kenmerken van Bijbels geloof, of van echt geloof. En je mag met me meegaan naar Romeinen hoofdstuk 10. En ik wil je aanmoedigen om alle teksten op te zoeken. Het heeft wel aantekeningen te maken. Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10 en we gaan lezen vanaf vers 9. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Als je het nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Zie je de rechterhoek hier voor mij? Voor de kijkers links. Ze hebben het, halleluja. Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Vers 10. Want met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. Het eerste kenmerk van Bijbels geloof, waar ik vanavond diepst eigenlijk als het ware op in wil gaan, is echt geloof is vanuit je hart. Echt geloof, Bijbels geloof, Godsoort geloof, functioneert vanuit het hart. De Engelse vertaling zegt, faith is the substance. Het is een substantie. En substantie betekent ook, het is materie, het is materiaal. Net zoals dat je papier hebt, je plastic, dat is substantie in de natuurlijke wereld. Maar geloof is substantie in de geestelijke wereld. Het is tastbaar, voelbaar, reëel in de geestelijke wereld. Maar waar zit dat geloof, volgens de Bijbel? Het zit in ons hart. In ons hart. Nou, dat betekent dus, geloof zit niet in je ziel, om het zo maar even te zeggen. De Bijbel leert ons dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Ik teken hier eventjes zijn ziel in de vorm van het brein. Ik ga er zo meteen iets meer over uitleggen. Maar als de Bijbel zegt, met het hart gelooft men, waar heeft de Bijbel het dan over? Je mag even met me meegaan naar Romeinen hoofdstuk 2. We zitten nu in Romeinen 10, dus even een paar hoofdstukken terug. Romeinen hoofdstuk 2. Want daar zien we wat hier bedoeld wordt met het hart. En een andere tekst die ik daarna ga voorlezen, die hoef je niet op te zoeken, is 1 Petrus hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 2 vers 28. Daar staat dit. Want niet hij is Jood die in het openbaar is, en niet dat is besnijden is, die in het openbaar in het vlees heeft plaatsgevonden, maar hij is Jood die in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart is. Spreekt de Bijbel hier over een fysieke besnijdenis van het hart? Wordt er een stuk van je hart afgesneden? Nee. Prijs de Heer, gelukkig niet. Anders was je maar heel kort op aarde nog. Nee, dat is de besnijdenis die van het hart is naar de geest. Naar de geest, zegt het dan. En 1 Petrus 3 vers 4 zegt het volgende. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Dus als de Bijbel spreekt over geloven met je hart, of als de Bijbel spreekt over je hart, bedoelt het niet jouw fysieke hart wat bloed door je lichaam heen pompt. Je kan God niet geloven met je lichaam. Dat is gewoon een natuurlijk lichaamsdeel. Net zoals dat je God niet kan geloven met je darmen, je lever of je grote teen. Dat is niet waarmee je gelooft. Dus als de Bijbel spreekt over met het hart gelooft men, waar hebben we het dan over? Dan bedoelt het onze geest. De geestelijke mens. Die teken ik even zo. Omdat de Bijbel spreekt over de geest, over het meest innerlijke wezen van iemand. Het meest innerlijke wezen. Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat geloof is dus vanuit je hart, niet vanuit je ziel. Wat zit in je ziel? Ik heb even een aantal kleurtjes hier. Ah, zwart moet ik hebben. Wat zit in je ziel? Je ziel, zou je kunnen zeggen, is je natuurlijke mens. Of je ziel is waarmee je in de natuurlijke wereld functioneert. Daarvoor heb je je ziel. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw ziel is je verstand. Is je verstand. Maar ook je emotie. Je wil. Je karakter. Je kennis. Al die dingen is allemaal je natuurlijke mens. Dat heb je nodig om deze natuurlijke wereld te functioneren. Dat zit verbonden aan je natuurlijke zintuigen. Ik teken er even twee ogen overheen. Het wordt een beetje een raar poppetje. Ik zal er ook even twee oren aan tekenen. Maar dat is vanuit je ziel. Je ziet mensen, je hoort mensen, je praat met mensen. Het komt binnen in je verstand. Je verstand stuurt het. Stuurt de rest van je lichaam aan. Dat is je ziel. Maar je gelooft niet met je ziel. Jouw geloof is niet gebaseerd op je ziel. Je geloof is niet gebaseerd op je gevoel. Soms zeggen mensen, broeder, bid voor mij, ik voel me. Ik voel me. Het gaat niet om wat je voelt. Je wandelt blijkbaar naar je gevoel. Als je je niet goed voelt, heb je gebed nodig, voel je je goed, is het halleluja, prijs de Heer. Dat is wandelen naar je gevoel. Maar de Bijbel zegt, we wandelen door geloof. Amen. Niet door aanschouwen, niet door ons gevoel. Dus geloof functioneert niet vanuit je ziel. Nou, als het gaat om effectief geloof, een tekst die we al een aantal keer hebben gelezen, Marcus 11, vers 23. Maar er zit altijd meer in dan we denken. In Marcus 11, vers 23 zegt Jezus, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Die niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus Jezus leert, er kan ook twijfel zitten in je geest. In je geest. Maar dat is niet wat we willen. We willen geloven. Deze teksten leren ons hetzelfde. Geloof is een geestelijke kracht. Net zoals twijfel ook een geestelijke kracht kan zijn. Geloof is geestelijk materiaal. Nou, jij bent een geest. Jij bent een geest. Jij hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dat is de waarheid. Jouw lichaam, jouw aardpak, als het ware, dat ben jij niet. Dat laat je op een dag hierachter. Maar jij blijft niet hierachter op aarde. Jij bent een geest. Je hebt een ziel. En je woont in een lichaam. Dat is de waarheid. Dus Paulus zegt bijvoorbeeld, in het Engels zegt hij, I keep my body under. Ik onderwerp mijn lichaam, zegt hij in 1 Korinther 9. In andere woorden, hij is niet zijn lichaam. Hij disciplineert zijn lichaam om de wil van God te doen. Dus hij onderwerpt zijn lichaam aan zijn geest. Hetzelfde met je ziel. Daarom zegt de Bijbel in Romeinen 12, je moet je denken vernieuwen. Je moet je denken vernieuwen, dat spreekt over je ziel. Sommige mensen zeggen, je moet oppassen voor die frontrunners, dan proberen ze je te hersenspoelen. Ja, je hersens moeten gespoeld worden. Dat ontkennen we niet, dat geven we gewoon toe. Wij proberen mensen te hersenspoelen met het woord van God. En dat is een goede zaak. Want mensen moeten hun hersens laten spoelen door het woord van God. Amen. Je hersens moeten gespoeld worden. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, jouw hersens moeten gespoeld worden. Nou, wat is belangrijk om te beseffen? De Bijbel zegt, geloof functioneert vanuit onze geest. Twijfel kan hier ook komen. Maar wat belangrijk is, eigenlijk ons geloof zal heel vaak wel binnenkomen door wat we horen. Want de Bijbel zegt, we moeten het woord van God horen. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Door het lezen van het woord van God. Daardoor komt geloof binnen. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt je ziel nodig om geloof te krijgen. Alleen het moet niet hier blijven zitten, het moet hier komen. Het moet hier komen. Hetzelfde geldt met twijfel. Twijfel komt ook door wat je hoort, door wat je ziet. Alleen dat moet niet hier komen. Zie je, je kan twijfelen in je hoofd, maar geloof hebben in je hart. Verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Sommige mensen die een gedachte van twijfel krijgen, denken meteen, oh nee, ik heb geen geloof. Jawel, verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Alleen het moet niet in je hart komen. Je moet er niet op gaan mediteren, je moet er niet over gaan nadenken. Je moet het niet dieper naar binnen laten komen. Je moet het wederstaan. Amen. Je moet die vurige pijl moet je wederstaan. Die moet afketsen op jouw schild van geloof. Daarom is je geloof een schild. En het moet dus gaan zakken naar je geest.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Dus wij mogen weer leren om te functioneren, ook als het gaat om geloof, vanuit onze geest. In het Westen zijn we enorm getraind in onze ziel. Ons hele schoolsysteem, eigenlijk onze hele maatschappij, draait om onze ziel. Kennis, allemaal zelfontwikkeling, verstand. En dat is allemaal belangrijk, want je hebt een ziel. Alleen in het Westen hebben we onze hele geest, geloven mensen niet in. Omdat ze het niet kunnen zien, zeggen ze. Ze geloven volgens wel in woede, haat, verliefdheid, al emotie. Kan je ook niet zien. Maar heb je wel. Nou, of soms in andere landen, zoals Afrika, et cetera, zijn mensen nog veel meer bewust en leven nog veel meer vanuit hun geest. Die zijn zich bewust dat ze ondertussen met hun geest functioneren in de geestelijke realiteit. En dat is ook waar geloof functioneert. Alleen heel veel christenen zijn dat verleerd. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 9, ik dien God vanuit mijn geest. Amen. Ik dien God vanuit mijn geest. Amen. Waarom is dit belangrijk? Geloof, echt geloof, is van het hart. Dus geloof is niet gekoppeld aan ons verstand. Is niet gekoppeld aan onze kennis. Is ook niet gekoppeld aan onze emotie en ook niet aan je wilskracht. Met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men. En nu mogen we leren om God zo te geloven. Daarom is het bijna onbegrijpelijk dat er wedergeboren christenen zijn die zeggen, ik geloof niet in genezing, want ik zie het niet. Hoe kan je dan gered zijn? Hoe ben je gered? Met het geloof wat in je geest zit. De Bijbel zegt, Gods geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Amen. Kan je dat voelen? Nee. Kan je dat horen? Nee. Kan je dat zien? Nee. Kan je dat begrijpen? Nee. Maar weet je het zeker? Ja. Waarmee weet je het zeker? Met je verstand? Nee. Met je geest. Dat geloof zit in je geest. Het is de geest van God die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Zie je? Met je geest geloof je. Dat is de reden dat christenen zelfs bereid zijn, als het goed is, om te sterven voor hun geloof. Je kan met een hondbalknuppel nog niet uitslaan dat Jezus niet voor hun zonde gestorven is. Ze weten het zeker. Niet met hun verstand, niet met hun gevoel, maar met hun geest. En op diezelfde manier, als je God gelooft voor je redding, mag je nu leren om God te gaan geloven voor andere dingen. Vanuit je geest. Daarom geloof voor vergeving. Als mensen iets verschrikkelijks hebben aangedaan, vergeving vraagt geloof. Maar dat is ook niet dat geloof. Is ook niet gebaseerd op je verstand, je emotie, je wil. Ook dat werkt vanuit je geest. Dus geloof is geen lichamelijke kracht. Ons lichaam zal reageren op het geloof wat in onze geest zit. Want waar we zeggen, met het hart gelooft, geloof je, met je mond beleid je. Ik zal er ook nog een mond bij tekenen. Kijk. Dus, in andere woorden, jouw lichaam reageert op je geloof. Alleen het is niet iets lichamelijks, dus je kan het niet omdraaien. Ons handelen zal reageren op ons geloof. Alleen je kan het niet omdraaien. Soms zeggen mensen, ik had echt geloof, want ik zei dit en dit. Nee, dan draai je het om. Dan draai je het om. Jouw lichaam zal reageren op je geloof. Maar we mogen leren om te functioneren vanuit onze geest. Mensen kunnen ook dingen zeggen uit emotie of uit hun verstand. Dus het feit dat je Gods woord proclameert, betekent niet dat je het gelooft met je hart en dat je gelooft wat je zegt gebeuren zal. En wij mogen ook leren om te zorgen dat in onze geest alleen geloof zit en niet twijfel. Want als er twijfel zit, gebeurt niet waar je voor gelooft. Dus dat verklaart waarom mensen zeggen, ja, maar ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Je had misschien echt geloof, maar tegelijkertijd twijfelde je. En dat is een kracht die ook in je geest kan zitten. Dus ja, die mensen hadden echt geloof. Alleen ondertussen zat er ook twijfel. Daarom gaan we ook een avond behandelen over het afrekenen met ongeloof en met twijfel. En ons geloof moet altijd groeien. De Bijbel vergelijkt het woord van God met zaad. Met zaad. De gelijkenis van de zaaier. Je zaait het woord van God. Dit wordt geplant in je geest en het groeit op. Dat geloof begint te groeien. Daarom zegt de Bijbel, geloof komt. Dus zelfs als mensen zeggen, ja, maar ik heb nu geen geloof. Waar ik je ook wel een keer ga aantonen dat dat niet waar is. Je hebt geloof. Je moet het alleen laten groeien. En zelfs als je denkt dat je het niet hebt, maakt niet uit, want het kan komen. Amen. Als je het begint te zaaien in je geest. En we moeten dus begrijpen dat geloof is een geestelijke substantie. Dus ondanks dat je erover, daarom vaak als ik zou vragen, gedurende zo'n avond, hoeveel voelen dat je geloof groeit terwijl je hier zit, al tijdens deze faith school? Hoeveel geloven dat? Ja, je voelt dat in je geest. Je voelt dat in je geest. Geloof is een geestelijke substantie. Alleen je kan geloof ook niet altijd helemaal uitleggen met natuurlijke woorden, want het is een geestelijke substantie. We proberen het. Dat maakt het soms lastig om geestelijke dingen goed uit te leggen. Net zoals de zalving. Wie heeft wel eens gehoord van de term de zalving? De zalving spreekt over de kracht van God of de bekwaamheid van de Heilige Geest. Wat in een samenkomst kan zijn of zelfs op een persoon. God zalft mensen. God geeft zijn bovennatuurlijke bekwaamheid om iets te doen. In het Engels is er een gezegde: the anointing cannot be taught, it has to be caught. De zalving kan je niet eigenlijk onder, kan niet begrepen worden. Die moet gegrepen worden, om het zo maar te zeggen. Je zou 50 uur onderwijs kunnen geven over de zalving, over de Heilige Geest. Al die dingen kan je uitleggen, maar mensen moeten het niet pakken met hun verstand. Ze moeten het pakken in hun geest. En dan zie je ook, soms heb je twee aanbiddingsleiders. Ze kunnen precies hetzelfde nummer zingen, op dezelfde gitaar, maar de een heeft de zalving en er gebeurt iets in de geestelijke wereld en harten worden geraakt en de ander heeft het niet. Die is bezig vanuit zijn verstand. In het natuurlijke lijkt het hetzelfde, maar in de geest zit er iets heel anders achter. Wie heeft die video langs zien komen afgelopen week van die Afrikaanse vrouw die op de straat stond aanbidden? What a wonderful name it is. Ze stond een aanbiddingsnummer te zingen in de eentje met een microfoon, met een box op de straat, met een kind op de rug. Ik zei, zie je wel fam, je hebt geen oppas nodig als je aanbidding wil leiden. Ja. Maar die vrouw, geen rookmachines, hier heeft iemand hem er al bij gepakt. Geen rookmachines, geen lichten, geen hele band. Maar in er eentje, met die microfoon. En je proeft gewoon de aanwezigheid van God. Er doorheen stromen en stromen en stromen. Iemand anders kan precies diezelfde teksten zingen en er gebeurt niks in de geestelijke wereld. En dat is het verschil. En hetzelfde is met geloof. Het is een geestelijk iets wat mensen moeten pakken, wat mensen moeten grijpen. Daarom spreekt de Bijbel over de geest van geloof. In 2 Korinthe 4 vers 13 gaan we nu niet opzoeken, maar er staat omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Er is een geestelijke kracht, de geest van het geloof die over je moet komen. Net zoals de Bijbel zegt in het Oude Testament, over Caleb had een andere geest, zegt de Bijbel, dan de rest. De rest keek naar het beloofde land en die zei, nee, we kunnen het niet. Maar Caleb had een andere geest, had een geest van geloof. En hij zei, we kan het wel. Hij zag hetzelfde, hoorde hetzelfde, maar hij functioneerde vanuit de geest van het geloof. Amen. En ik bid dat er een geest van geloof op jouw leven komt. Amen. Dat je zult functioneren vanuit de geest van geloof. Dus geloof is een geestelijke kracht. En daarom hoeven we ook niet te verwachten dat mensen naar één preek of twee preken of zelfs niet naar 10 preken. Helemaal pakken wat geloof is. Ik heb zelf al 100 preken gehoord over geloof. Er zijn zelfs bepaalde preken over geloof. En diezelfde preek heb ik al 20 keer gehoord. En iedere keer dat ik het hoor, is het weer boem. Kom weer binnen en weer binnen. Omdat je niet bezig bent met je verstand. Zodra mensen zeggen, dat weet ik al, weet ik dat ze het niet begrepen hebben. Als het gaat over het woord van God. Want als je het echt begrepen hebt, maakt je niet uit hoe vaak je het hoort en hoort en hoort en hoort. Want dan ben je bezig met je verstand. Sommige preken luister ik 20 keer, 30 keer. En iedere keer voed je je geest en voed je je geest en voed je je geest. Dus met het hart gelooft men. Wie begint er een beetje te begrijpen wat het betekent om met je hart te geloven? Amen. Met je geest geloof je. Dus we hoeven niet te verwachten dat mensen in één keer pakken. De Bijbel noemt ons schapen en schapen zijn herkauwers. Het is niet erg om meerdere keren te kauwen en te kauwen en te kauwen. We hadden een student op onze Bijbelschool. Volgde 2 jaar lang onze Bijbelschool, zat in onze teams, kwam naar iedere dienst, had al het onderwijs over geloof gehoord. Leefde gewoon oprecht, vol vuur voor de Heer. En op een zondag zat hij in de gemeente en ik sprak ook in die gemeente. En ik sprak over Matthäus 15, over de Canaanese vrouw die naar Jezus rende omdat haar dochtertje bezeten was door een demon. En in het begin zegt ze, Heere, help, mijn dochter is ernstig bezeten en je kent het verhaal. En Jezus negeert haar eerst en toch draait het hele verhaal om en doet Jezus een wonder voor haar. En ik legde uit, waarom stopte Jezus met haar te negeren? Waarom kwam Jezus tot in actie? Omdat die vrouw, in het begin komt ze met de nood. Heere, mijn dochter is ernstig bezeten. Ze probeert God te benaderen met haar nood. Maar God komt niet in actie op basis van nood. God komt in actie op basis van geloof. Dus ze probeerde haar nood aan te bieden bij Jezus. Heere, help mij, Heere, ernstig, Heere, help, help, nood, nood, nood. En dan zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven. En dan stopt die vrouw over haar nood en wat biedt ze dan aan? Haar geloof. Want ze zegt, Heer, 1 kruimel is genoeg. Ze stopt over de nood, ze kwam met de geloof en Jezus zegt, vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. Dus ik sprak die dienst over het feit, je benadert God niet met je nood, je benadert God met je geloof. En dit dienst, die man, die al 2,5 jaar lang onder ons onderwijs zat. Hij kwam naar de dienst naar voren rennen. Hij pakte me beet en zegt, nu snap ik het. Je gaat niet naar God met je nood, je gaat naar God met je geloven. We moeten geloven. En je moet geloven, hij snapt het, halleluja. Maar hij snapte het niet met zijn snapper, hij snapte het met zijn gelover. Niet met z'n snapper, maar met z'n klapper. Dat zou een titel zijn voor een preek. Niet met je snapper, maar met je klapper. Nou, mijn punt is, die man zat 2 jaar lang onder het woord. Daarom zegt Paulus, het is mij niet onaangenaam om u meerdere keren hetzelfde te schrijven. Soms schrijft Paulus in 1 brief 4 keer verheug je in de Heer. Dus het moet niet erg zijn. Het doet geen pijn om iets meerdere keren te horen. Amen. Als mensen tegen mijn geestelijke vader, Jan Sjoerd Pasterkamp, zeiden, die preek heb ik al gehoord, zei hij, dat mag je nooit zeggen. Je moet zeggen, de Heer wilde dat ik hem nog een keer hoorde. Amen. Geloof is een geestelijke substantie. Daarom zie je ook dat vanuit onze ziel, vanuit ons verstand, nogmaals wat gewoon een rol heeft en ook belangrijk is om het woord van God te kennen. Maar het feit dat je het woord van God kent, betekent niet dat je geloof hebt in je hart. Dat het gebeurt. Betekent niet dat je een zekerheid hebt in je hart. Iemand kan alle theorie, theologie en bijbelkennis hebben, bijvoorbeeld over genezing, zonder geloof te hebben voor genezing. Ik heb heel vaak voorgangers die zeggen tegen mij, ja, jij predikt die boodschap van genezing, wij geloven ook in genezing. Oké, wat is het laatste wonder wat je gezien hebt? Wanneer heeft voor het laatst een dove kunnen horen? Wanneer is voor het laatst iemand opgestaan uit een rolstoel? Wanneer is voor het laatst iemand genezen van kanker? Zie je, ze geloven er wel in, maar dat is iets anders dan geloven voor. Dat is iets anders als met je hart geloven. Ze geloven met hun verstand, met hun ziel. Maar de Bijbel zegt niet met je ziel geloof je. Je kan bijbelkennis hebben voor iets zonder dat je... Of eigenlijk in iets zonder dat je gelooft voor iets. De meeste pinksterkerken, evangelische kerken en zelfs vandaag de dag traditionele kerken zeggen wij geloven in bevrijding. In het uitdrijven van demonen. Oké, wat is de laatste demon die je uit hebt gedreven? En dan zie je weer, er zit een verschil tussen geloven in iets en geloven voor iets. Als je vraagt aan christenen, bedieningen, kerken, hoeveel geloven in dat God voorziet, zou iedereen zijn hand opsteken. Maar als ze vervolgens op het punt komen waarin ze een geloofstap moeten zetten om iemand in dienst te nemen zonder dat dat geld er is, doen ze het niet. Dan durven ze niet. Dan komt er geen actie. En ze hadden geen geloof in hun hart. Ze geloofden met hun verstand. Maar dat is iets anders dan geloven met je hart. Wij zetten constant geloofstappen. Bestellen 100.000 boeken, nemen mensen in dienst. We zijn bezig met een bouwproject. Allemaal dingen waarvan de voorziening er nog niet is. Vaak op het moment dat we de stap zetten. Maar we geloven dat God voorziet. Je kan het met een honkbalknuppel niet uit me slaan dat God voorziet. Als mensen zeggen, jij gaat failliet, begin ik te lachen. Zeg ik, nee, God voorziet. God voorziet. Maar ik heb zo vaak andere bedieningen, kijk je vraag, hoe doe je dat? Zeg, je moet geloof hebben. Ja, dat geloof, dat snappen we wel. Nee, je snapt er niks van, want je doet niks. Geloof met je hart. Wat doen zij? Ze geloven met hun ziel. Ze geloven met hun verstand. Ze kijken op hun rekening en dan geloven ze het niet meer. Die willen geloven met hun ogen. Die willen geloven met hun gevoel. Ja, we willen het wel eerst zien. Nee. Je moet het eerst geloven en dan ga je het zien. Juist. Er zit een verschil tussen ergens in geloven en ergens voor geloven. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus je geloof is niet gebaseerd op natuurlijke omstandigheden. Want dat is het gebied van je ziel. Jouw ziel kijkt naar natuurlijke omstandigheden. De dingen die je ziet, de dingen die je hoort, de dingen die je voelt met je natuurlijke lichaam. Die je waarneemt met je natuurlijke zintuigen, dat is een natuurlijk geloof. Dat is natuurlijk geloof. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Kan jij God geloven voor dingen die je niet ziet? Dan moet je niet geloven met je ogen. Dan moet je geloven met je hart. Het is een absolute zekerheid, een bewijs in je geest van wat je niet voelt met je natuurlijke zintuigen. Wat je niet ziet met je natuurlijke zintuigen. Dus geloof is niet gebaseerd op gevoel. Niet op horen. Niet op verstand. Jouw geloof is niet gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar ik geloof God voor genezing. Totdat de arts zegt, ja, maar kijk, hier zit het. Met een scan erbij of met een verslag erbij. En hun geloof is weg. Waar zijn wij zijn ze aan het geloven? Niet met hun hart, niet met hun geest, maar met hun ogen en met hun oren. Hun geloof is gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Wat de natuurlijke feiten zijn. Maar met je hart geloof je. Daarom zegt hij, maar het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Het woord bewijs is het woord elegos. Het betekent tegenbewijs. Datzelfde woord wordt gebruikt in 2 Timotheüs 3 vers 16. Waar staat het hele woord van God is ingegeven om te weerleggen. Dat is hetzelfde woord elegos. Je weerlegt met het woord van God in je geest wat je ziet met je ogen. Wat je hoort met je oren. Wat je voelt met je gevoel. Het woord van God geplant in jouw geest is een groter bewijs, grotere zekerheid dan wat je ziet met je ogen. Dan wat je hoort met je oren. Dat is geloof. Dit in jou moet sterker zijn dan wat je ziet met je ogen en wat je hoort met je oren. Dat is geloof. Amen. En dat je niet langer meer wordt beïnvloed. Daarom zei Smith Wigglesworth, hij zegt, ik word niet bewogen door wat ik voel. Ik word niet bewogen door wat ik zie. Ik word niet bewogen door wat ik hoor. Ik word bewogen door wat ik geloof. En het is een geestelijke substantie in je geest. Met het hart geloof je. 2 Korinthe 5 vers 7 mag je even opzoeken. 2 Korinthe 5 vers 7. Dit is al een preek tot nu toe waar je 10 keer op kan kouwen. Halleluja. 2 Korinthe 5 vers 7. Daar zegt Paulus dit. Want wij wandelen door geloof. Niet door aanschouwen. Niet door aanschouwen. De Engelse vertaling zegt, we walk by faith, not by sight. Niet door, je zou kunnen zeggen, niet door natuurlijke zintuigen. Niet door je gevoel. Je wandelt door geloof. Nou, het probleem is vaak in onze maatschappij, zelfs onder christenen, dat ze meer geloven wat hun ogen zien en wat hun oren horen dan wat het woord van God zegt. En daarom moet je op het punt komen dat je gelooft dat Gods woord de absolute waarheid is. Ongeacht wat jij hoort, ongeacht wat jij ziet, ongeacht wat jij voelt. Het woord van God is de waarheid. Amen. Gods woord is de waarheid. En het staat boven wat jij ziet, boven wat jij voelt, boven wat jij denkt, boven wat jij hoort. Geloof wat God zegt. Amen. Niet wat je ogen zeggen. Niet wat je gevoel zegt. Niet wat je verstand zegt. Op de faith school van vorige week reageerde iemand in de reacties. Die zei, ja, dit hele onderwijs over geloof en door zijn striemen ben je genezen. Als dat dan waar is, waarom is die en die, noem de naam van een bekende prediker. Waarom is die en die dan ziek? Dat is een hele bekende vraag, krijg je heel vaak. Als dit dan waar is, waarom is die en die dan ziek? Het probleem is, zij geloven meer in wat ze zien met hun ogen dan wat ze lezen in het woord van God. Ze betwijfelen of het woord van God waar is, omdat ze iets zien met hun ogen. Het zou andersom moeten zijn. Je moet betwijfelen wat je ziet in die persoon zijn leven, omdat je ziet dat het woord van God waar is. Wat jij ziet in iemand zijn leven is totaal niet relevant. Want het woord van God is de waarheid. Er staat niet dat die persoon de waarheid is. Het woord van God is de waarheid. Mensen betwijfelen of het woord van God waar is vanwege wat ze zien met hun ogen. Je moet betwijfelen wat je ziet, omdat je ziet dat het woord van God waarheid is. Geloof het woord. Maar wat doen die mensen? Die geloven niet met hun hart, die geloven met hun logica. Die geloven met hun verstand, die geloven met hun ogen. Maar we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus wat probeert de duivel altijd? Die probeert christenen te verleiden naar het gevoelsgebied. Naar het gevoelsgebied. Daarom zijn mensen zeggen, maar ik ben hypergevoelig. Nee, ik ben hypergelovig. Waarom? Ik ben een geest en ik heb een ziel. En mijn ziel is onderworpen aan mijn wedergeboren geest. De duivel probeert christenen altijd te verleiden naar hun gevoelsgebied. Naar hun verstandsgebied. Want hij weet, als hij ze daar krijgt, wint hij. Maar echt geloof is niet gebaseerd op je gevoel. Laatst nog werd ik erbij gehaald om voor een ernstig ziek persoon te bidden. Dat gepreekt over geloof, geloven dat je het ontvangt, al die dingen meer. Leg de handen op die persoon. Nog voordat ik amen had gezegd. Ik voel het nog. Ik voel het nog. Ik voel het nog. En ze kon het niet ontvangen. Ze kon het niet ontvangen. Zeggen mensen, ja, maar zelfs Tom de Wal heeft voor de gebeden. Er staat niet, laat Tom de Wal bidden. Er staat, je moet instemmen op het moment dat we bidden. Alleen er was geen instemming. Ik was aan het geloven, zij was aan het hopen. En zodra ze het nog voelden, was de geloof weg. En heel veel christenen wandelen naar hun gevoel. Je ziet dat soms ook in genezingsdiensten. Mensen zijn niet aan het geloven, ze zijn aan het voelen. Ze zijn gewoon aan het voelen. Want ze denken, als ik voel dat het weg is, is het weg. Maar het is andersom. Je moet geloven dat het weg is. Voordat je gaat voelen dat het weg is.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. En we zijn bezig deze week met het boek van Filippi. De brief geschreven aan de christenen in Filippi, het boek van Filippenzen. En we zijn gekomen bij vers 27 in de eerste hoofdstuk. En het zegt: alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom of u zie, of dat ik aanwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Wat zegt hij hier eigenlijk? Hij zegt: wandel het evangelie van Christus waardig. Dus met andere woorden, leef naar dat wat Christus jou hebt gemaakt in het evangelie. Leef naar de heiligheid die hij jou heeft gegeven. Dus je bent al heilig, maar leef erin. Laat je leven het uitwijzen. Leef in liefde. Wandel in de liefde. Het zijn allemaal dingen die het evangelie waardig is, waarmee je geroepen bent. Stel je voor, oké? Je werkt in de bank. Je gaat niet naar de bank toe om te werken met een korte broek en een t-shirt. Waarom? Je wandelt niet waardig naar de positie die je hebt. Wat doe je? Je hebt gewoon iets nets aan. Lange broek, misschien een pak als je wilt, of overhemd. Je bent netjes tenminste. Je wandelt waardig als een bankier. Nou ook, wandel waardig de evangelie van Christus. Met andere woorden, leef als een christen. Niet alleen maar zijn van, ja, ik ben opnieuw geboren, maar je doet andere dingen, je leeft er niet na. Leef daarna, wandel waardig.

daartegen. Ik heb geen plek in mijn gedachten. Ik heb geen plek voor mensen die tweedracht in de gemeente willen brengen. En pastors, je moet er niet netjes mee omgaan. In de zin van, ga het niet entertainen. Als mensen tweedracht willen zaaien binnen de gemeente, praat met ze als eerst. Ze blijven het doen. Praat met ze nummer twee. Ze blijven het doen. Laat ze de deur zien. Er zijn mensen die tweedracht in de gemeente willen brengen. En dat is niet goed, want ze willen eigenlijk de kinderen van God uit elkaar trekken. Laten we een beetje kijken wat eensgezindheid eigenlijk is. In 1 Korinthe 1 vers 10 zegt de Bijbel: ja, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken en één van gevoelen. Eén van denken. Het betekent niet dat we met alles eens zijn, maar de algehele doel hebben wij voor ogen in eenheid. Er is geen plek, pastors, in de kerk voor mensen die niet in eensgezindheid willen leven in de gemeente. Dat noem ik satanische mensen. Omdat Satan komt alleen maar om kapot te maken. En als mensen de gemeente willen kapot maken, je moet hard erop treden. Hard erop treden. Don't entertain it. Wat jij entertaint, wat jij toelaat, is wat er gaat gebeuren. Dus wees heel erg alert erop. En eensgezindheid is nodig om voortgang te boeken. Als je leest in het boek van Genesis 11 vanaf vers 1, dan spreekt de Bijbel over de toren van Babel. De Bijbel zei dat ze waren eensgezind. Ze hadden één taal. En zelfs God zei van, hey, als we ze laten, dan kunnen ze ook nog eens vervullen wat ze willen doen. Dat betekent een toren bouwen tot in de hemel. En God bracht verwarring tussen hun door hun talen te veranderen. Want het doel van God was dat de mensen al verspreiden. Dat was zijn plan vanaf het begin. Hij zegt, vervul de aarde, verspreid je. Maar ze wilden op één plek blijven. God zegt, verspreid je. En laten we even lezen eigenlijk wat eenheid precies is. Het betekent het hebben van hetzelfde hart, dezelfde gezindheid en hetzelfde doel. Oftewel eenheid, harmonie, saamhorigheid en gelijkgestemdheid. Nou, dat betekent niet dat we eens zijn per se over wat de kleur van het tapijt moet zijn. Of wat de kleur van de muur moet zijn. Nee. Maar er is eenheid van geest. Van oké, het doel van de gemeente is om zielen te winnen. Is om mensen te discipelen. Is om mensen te helpen. Om mensen vooruit te brengen. Mensen uit te zenden. Save them, school them, send them. Dus dat is eensgezindheid. Het betekent dat de verschillende delen één geheel vormen. Dus met andere woorden, elke team in de kerk vormen samen één geheel. Het gaat niet om allemaal precies hetzelfde zijn, maar om verschillende mensen die samenwerken als één lichaam, één doel en één geest. Oké, we zijn allemaal verschillend, maar één. Oké, eensgezindheid is niet allemaal hetzelfde denken, maar in dezelfde richting bewegen. Geleid door de Heilige Geest. Dus dat betekent niet dat we hetzelfde altijd denken, maar we bewegen dezelfde richting. Geleid door de Heilige Geest. Eenheid, wat doet het allemaal? Eenheid in spreken elimineert misconcepties. Eenheid in spreken elimineert misconcepties. Mensen die denken van, oh ja, maar dit en dat. Nee, eenheid in spreken. Eigenlijk in je eigen leven, als je niet één bent met jezelf, dan word je in een wind die heen en weer gesleurd wordt, zegt Jacobus. Je mond moet spreken wat je hart, waar je hart mee eens is. Daarom zegt de Bijbel, als je met je hart gelooft en met je mond beleidt. Je gelooft eerst met je hart. Dus je hart is één, in één lijn met God. En dan pas kan je beleiden. Oké? De psalmist zei, we hebben geloofd en daarom spreken wij. Paulus zegt het in 2 Korinthe 4. Wij hebben ook geloofd en daarom spreken wij. Dus geloof spreken is wat in je hart is. Je hart is eens en je spreekt het uit. Je spreekt, als het goed is, spreek je alleen maar wat je gelooft in je hart. En eenheid elimineert blokkades in voortgang. Als er geen eensgezindheid is met dezelfde richting, we denken niet, dus we gaan niet dezelfde richting op, dan is er blokkades. En in de gemeente van Christus, in deze eindtijdkerk waar we in zitten,
Het is de bedoeling.

0: Ik denk dat de kerk vooruit gaat en uitbreidt. En gebieden inneemt. Maar dat gebeurt niet wanneer er niet een eensgezindheid is binnen dat gemeente. En wat doet Satan? Hij zorgt ervoor dat er oneenigheid zijn in de kerk. En daarom is het belangrijk als een pastor, je moet deze dingen prediken. Of een voorganger, je moet deze dingen prediken. Waarom? Het woord van God is licht. Wanneer het woord schijnt, mensen gaan het herkennen, dan gaan ze ook weten van, dit is hoe Satan werkt. Want Paulus zegt, we zijn niet onwetend over de manier hoe hij werkt. We are not ignorant, we zijn niet onwetend. Het is belangrijk om over deze dingen te praten. Om te praten over Absalom, de geest van Absalom. Absalom die opstond tegen zijn vader. Het is belangrijk om te praten in de gemeente over loyaliteit. Over getrouwheid. Over dienen, over toewijden. Al deze onderwerpen zijn zo cruciaal als je moet bouwen in de gemeente. Want de mensen in de gemeente moeten weten. Het is belangrijk. Van, we zijn aan het groeien, maar Satan zit niet stil. Want de Bijbel zegt, Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus de poorten van de hel zitten te wachten om de kerk te overweldigen. Overal waar de kerk gebouwd wordt. Dus we moeten weten, wat zijn de tactieken van de vijand. Natuurlijk, we moeten meer bezig zijn natuurlijk met de overwinning in Christus, 100%. Want ik predik meer over de overwinning in Christus dan wat dan ook, 1000%. Oké, ik moet de balans aan jou geven. We prediken meer over de overwinning in Christus. Maar het is ook goed om te weten hoe de vijand werkt. Paulus zegt, we zijn niet onwetend. We weten wat hij doet. We zijn niet onwetend. En sommige mensen binnen de gemeente zijn onschuldig. Ze weten vaak niet hoe Satan werkt. Waardoor, wanneer iemand geïnspireerd is door Satan om tweedracht te brengen, de meeste mensen die met de persoon meegaan, wanneer een kerksplit gebeurt, de meeste zijn onschuldig. En veel van hun verliezen het geloof daarna. Want in hun hart waren ze gewoon onschuldig. Ze wisten niet dat de persoon die deze dingen op heeft gezet een hele plot twist had. Om ze te laten splitten vanuit de gemeente. Het is belangrijk om te praten over eensgezindheid. Over één mind. Denken hetzelfde. Dezelfde kant op gaan. Elke neus dezelfde kant op. Belangrijk om te praten over getrouwheid. Over dienen. Dienen. We dienen de Heer. Over loyalty. Loyaliteit. Disloyaliteit. Toewijding. Dienstbaarheid. Belangrijke dingen. Niet alleen maar zegen. God gaat je zegenen. Nou, dat is goed. Perfect. Dat weten we. Dat staat in de Bijbel. Het zijn nieuwe scheppingen. Alle zegen is van ons. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Maar al deze dingen zijn belangrijk, zodat wij vooruit kunnen gaan. En voortgang kunnen maken. Nou, vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Filippenzen 1. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik aanwezig ben, u van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt, door het geloof in het evangelie. Nou, Paulus, bijna in elke brief spreekt hij over eensgezindheid. Korinthe heeft dat gedaan. Efeze, lees vanaf hoofdstuk 4. Vanaf vers 1, 2, 3, 4. Ook Filippenzen heeft hij gedaan. Waarom? Hij weet dat oneenigheid is wat Satan gebruikt om Gods kinderen uit elkaar te drijven. Vers 28. En dat u zich in geen enkele opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijke teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is dit uit genade gegeven. In de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden. Niet alleen maar in Christus te geloven. Maar ook in hem of voor hem te lijden. Nou, mensen gaan zeggen van ja, daardoor kan je ziek worden. Nee. Hij praat je niet over ziekte en lijden. Oké? Want de Bijbel is duidelijk, door zijn striemen zijn wij genezen. Hij praat je over de pressures. De druk die op je kan komen omdat je gelooft. Wat mensen van jou gaan zeggen. Je naam. Nou, je moet geen naam hebben alsjeblieft. Je naam is die van Christus. Laat mensen over jou praten en dan laat het van je afglijden. Weet je, als je gezalfd bent, zeg ze, ik weet niet wie dat ooit heeft gezegd. Wanneer de zalving toeneemt, kritiek glijden makkelijker weg, want je bent vol van olie. Vers 30. Opdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dus je ziet hier, Paulus praat niet over ziekte. Hij praat over dus de verdrukking. wat mensen over jou gaan zeggen. En wellicht zelfs dat ze jou misschien moeten oppakken. Oké? Okay? Nou, hoofdstuk 2, Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige gevoelens en ontfermen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Nou, hij blijft praten over eensgezindheid. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelens. Één van ziel en één van gevoelens. Eén van ziel en één van gevoelens. Dus met andere woorden, we moeten allemaal één richting hebben in de geest. We volgen wat de geest van God heeft gezegd tegen de man Gods in het huis of de vrouw Gods in het huis die hij heeft aangesteld. Oké, want hij is de visionair of zij is de visionair. Nou, als je leest in Ezra, Ezra benadrukte ook eensgezindheid en alle harten op dezelfde plek toen ze de tempel aan het bouwen waren. Je kan het huis van God niet meebouwen als er geen eensgezindheid is. Daarom is het belangrijk. Je kan misschien niet eens zijn, maar we gaan allemaal dezelfde richting en get over it. And just go with the flow. En als je er niet eens bent, als je niet graag niet met de visie eens bent, wat doe je daar? Go somewhere else. Ga ergens anders naartoe. Nou ja, de gras is nooit groen aan de overkant. Maar als je andere visie beter vindt, ga naar andere kerk. Ik bedoel, ik zou je niet gelijk adviseren om dat te doen. Maar in plaats van verpieteren en allemaal blokkades continu moet brengen, ga ergens anders naartoe. Als het goed is, kende je de visie van de kerk toen je daar ging. En je was er mee eens, dan heb je je aangesloten. Oké, hij zei, maak dan mijn blijdschap voorkomen doordat u eensgezind bent. Dus hetzelfde liefde hebt en één van ziel bent en één van gevoelens. En doe niks uit de eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de ene de andere voortreffelijker achten dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder oog hebben van wat van ander is. Doe niks uit eigen dunk, maar wees nederig in alles wat je doet. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben van wat van de ander is. Nou, het is alweer bijna om vandaag. Vandaag is mijn tijd alweer bijna voorbij. En morgen gaan we door met vers 5 vanaf hoofdstuk 2 in het boek van Filippenzen. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. Gods rijke zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Oh. Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God zegen. Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag staan we stil bij de vraag of een christen, als hij gezondigd heeft, nog zijn zonde moet belijden. Aan het kruis heeft Jezus toch al onze zonde op zich genomen. Daarom lezen we vandaag uit Johannes 13, vers 10, waar Jezus zegt: wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Als je gezondigd hebt, doet dat wat met je. Je schaamt je, je voelt je schuldig. Je raakt je vrede en blijdschap kwijt. Door jouw zonde wordt je relatie met God verstoord, maar niet verbroken. God heeft immers jouw naam in zijn handpalm gegrift. Hoe kan hij jou dan vergeten? Een christen die zondigt, beleidt zijn zonde dan ook niet om gered te worden, maar om gereinigd te worden. Het verhaal van de voetwassing, waar Johannes over spreekt, helpt je dit te begrijpen. Toen Jezus de voeten van Petrus wilde wassen, protesteerde hij fel. O nee, zei hij, nooit in de eeuwigheid zult u mijn voeten wassen. Maar Jezus antwoordde hem, als ik ze niet mag wassen, heb je geen deel aan mij. En toen zei Simon Petrus, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Typisch Petrus. Maar Jezus zei dat dat niet nodig was. Hij zei toen, wij herhalen de woorden, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. Paulus legt het eigenlijk uit in Titus 3 vers 5. Daar zegt hij dat we door het bad van de wedergeboorte in Christus al geheel rein zijn in Gods ogen. Hij schrijft, God heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest die hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Toch leef je nog in een zondige wereld. Je geestelijke voeten kunnen vies worden. Als je struikelend achter Jezus aangaat, heb je slechts nodig dat je voeten gewassen worden. Je belijdt je zonde en ontvangt vergeving om met vreugde de weg van Jezus te gaan.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst, gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen, je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Het was een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden, kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3 vers 20. Zie ik staan de deur en een klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen hij daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenissen ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er vele vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop, vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van drie moordenaars. Eén heette Mozes. Eén heette David. Eén heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden gods. Maar alle drie zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei: kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja, wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven, fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja, amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Kees Florissen. En ook vanmorgen mag ik u delen uit het werk van Derek Prince. En het gaat in dit geval over geloof, over spraak en creativiteit.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: De Bijbel leert ons dat de mens volmaakt was toen hij geschapen werd. Maar die volmaakte staat verloor hij, zij, door de overtreding. God legde zich er echter niet bij neer en wilde de mens niet in die gevallen toestand laten blijven. Vanaf dat moment ontvouwt de Bijbel een schitterend plan van redding. Het is het verhaal hoe God de mens als het ware terugkoopt voor zichzelf door de dood van Christus aan het kruis. En hoe hij het herstel van de mens uitwerkt. Vervolgens verandert God de natuur en het gedrag van de mens om hem terug te brengen naar zijn oorspronkelijke bedoeling. En de sleutel tot dat herstelproces is geloof. Het herstellende effect van geloof heeft als doel de gevolgen van de zondeval teniet te doen. Het originele beeld van de mens zoals God hem geschapen heeft vinden we in Genesis 1, vers 28. Daar staat: en God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Als we dit thema blijven volgen door de Bijbel heen, dan ontdekken we dat de gelijkenis tussen God en mensen verschillende aspecten heeft. Eén aspect van de goddelijke natuur is het vermogen om te geloven. Geloof is een onderdeel van Gods eigen eeuwige natuur. Zijn creatief vermogen komt voort uit geloof. Al wat hij doet, doet hij door geloof. En dit geloof vindt vervolgens uitdrukking in de woorden die hij spreekt. Zijn woorden, uitgesproken in geloof, zijn de instrumenten van zijn scheppende kracht. De Hebreeuwse taal heeft een eigenschap die deze waarheid over God en zijn woorden prachtig illustreert. Het oud-testamentische Hebreeuws kent het woord dabar, dat zowel met woord als met voorwerp of ding vertaald kan worden. Ik weet dingen, dabar. Dit helpt ons begrijpen dat Gods woorden dingen, begrippen, feiten, zaken zijn. Als God een woord spreekt, dan wordt dat woord tot een ding. Het wordt een voorwerp. Eerder zagen we dat hetzelfde opgaat voor het Griekse woord rhema. Gods rhema, zijn gesproken woord, bevat in zichzelf de kracht om te doen uitkomen wat er gesproken is. In Psalm 33, vers 6 en 9 beschrijft David letterlijk hoe het scheppingsproces door het gesproken woord van God plaatsvindt. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun leven macht. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. In Genesis 1, vers 3 krijgen we een specifiek voorbeeld hoe dit in zijn werk ging. En God zei: laat er licht zijn. En er was licht. Toen God het woord licht uitsprak, manifesteerde zich het voorwerp licht. Gods gesproken woord kwam tevoorschijn als een ding. Zo komen we bij drie conclusies over geloof die ons helpen de unieke kracht en het belang ervan te begrijpen. Ten eerste is geloof een deel van Gods eeuwige natuur. Ten tweede wordt Gods geloof tot uitdrukking gebracht en effectief gemaakt door woorden. Ten derde is geloof de scheppende kracht waardoor God het universum tot aanzijn riep. Omdat God de mens geschapen heeft met het vermogen om te geloven, vinden we hem ook de andere twee eigenschappen die met geloof te maken hebben. Vermogen om te spreken en het vermogen om te scheppen. Door zijn specifieke natuur heeft de mens creatief vermogen om te scheppen. Hij kan zich iets voor ogen stellen dat nooit heeft bestaan, dan kan hij er een plan voor ontwerpen en het gestalte geven.
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Dank u, Vader, dat ik geschapen ben naar uw beeld en dat ik op u lijk. Daarom geeft u mij geloof en zie ik en ontvang ik van u dingen die er nog niet zijn. Vervolgens mag ik die, geleid door uw geest, uitspreken en zo scheppend bezig zijn in het leven, het gezin en het werk dat u mij geeft om te doen. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
7: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
7: He's never given up on you.
2: You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart onbetrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Holy, holy, holy are you, Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives, so check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.
2: Nice. If you're a believer, I need you to get up and move.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: aandacht voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Goedemiddag en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Weekend Show. We begonnen dit uur met een wel heel rustig nummer voor ons doen. Moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Je luisterde naar Brian Dirksen met It Is Well. En juist die woorden krijgen vandaag een bijzondere lading. En dat heeft met name te maken met het feit dat de Canadese aanbiddingsleider en liedschrijver Brian Dirksen, de man die je dus zojuist hoorde, afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd is overleden. Hij stierf om 6:45 in de ochtend, vredig in zijn slaap, thuis en omringd door zijn gezin en de mensen die hem het meest lief hadden. Het nieuws kwam bijzonder hard aan, niet alleen omdat Dirksen wereldwijd geliefd was, maar ook omdat zijn ernstige ziekte pas enkele dagen eerder breed bekend was geworden. In korte tijd verslechterde zijn gezondheid dramatisch. Zijn nieren stopten met functioneren en de medische zorg richtte zich uiteindelijk niet langer op de behandeling, maar op het verlichten van zijn pijn en het geven van rust. Volgens zijn familie bleef Brian tot het allerlaatst de mensen om hem heen bemoedigen. Hij sprak zijn dankbaarheid uit tegenover artsen en verpleegkundigen en bleef zelfs in zijn laatste dagen gericht op anderen. Zijn familie schreef dat hij tot het einde toe goed heeft liefgehad. Vandaag staan we in de weekendshow uitgebreid stil bij zijn leven, zijn overlijden en vooral bij wat hij heeft nagelaten. Misschien ken je zijn naam niet onmiddellijk, maar de kans is bijzonder groot dat je zijn liederen wel kent. Brian Dirksen schreef muziek die al tientallen jaren wordt gezongen in kerken over de hele wereld. Zijn stem is hier op aarde misschien niet meer live te horen, tenminste niet misschien, hij is niet meer live te horen. Maar zijn aanbidding gaat verder bij God. Dat is één ding wat zeker is. En hier op aarde zingt de gemeente zijn liederen verder. Ook dat is één ding wat ik je absoluut kan garanderen. Dus we gaan in dit programma een aantal van zijn liederen zeker voorbij laten komen. En we gaan ook eventjes in zijn leven duiken. De reacties die zijn losgekomen rond zijn overlijden. Want dit is niet zomaar iemand die, niet zomaar een artiest. Het is echt iemand die een enorme betekenis heeft gehad voor de aanbiddingsmuziek, zoals wij die vandaag de dag kennen. Goed, we hebben natuurlijk ook nog andere muziek en ook die gaan we je laten horen. Zometeen Dex met God, Can You Hear Me. Nu eerst gaan we over naar een prachtige plaat van Sarah Reese. Dit is Over.

luistert naar de Weekendshow. En zojuist was daar Dex te horen met God, Can You Hear Me? Het zijn van die momenten die we allemaal wel eens hebben in ons leven. Er gebeuren dingen. Je bidt de schijf uit je knieën. Je roept naar de hemel. En voor je gevoel gebeurt er niet al te veel. Nou ja, Dex heeft dat prima kunnen verwoorden in dat prachtige nummer wat je zojuist hoorde. Daarvoor Sarah Reeves met een overnight success. Een plaat die overigens officieel niet in de top 33 staat. De top 33 zeg je dan nou echt? Ja, dat zeg ik echt. Hij valt er net buiten. En dat betekent dus eigenlijk dat hij voor ons officieel een dip is. En nog geen hit. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Hè? Ja, top 33. Ik zei het net. En dat betekent dus ook inderdaad dat ik daar iets over te vertellen heb. In de afgelopen maanden heb je me eigenlijk wel een aantal keertjes horen vertellen dat we op een bepaald moment de top 33 terug gaan brengen. Nou, ik kan je vertellen, dat moment is aangebroken inmiddels. Dat betekent dat we vanaf de komende maand gaan beginnen weer met de top 33. Zoals die in 2023 en 2024 hier op God Radio heeft gedraaid. Er is wel een kleine wijziging. En de kleine wijziging is namelijk dat het niet langer de God Radio Top 33 heet. Wij wilden hem breder maken, zodat ook andere radiozenders de lijst kunnen gebruiken als ze dat willen. En vandaar dat we hem dus de Christelijke Top 33 hebben genoemd. En vanaf nu is daar ook een website van. De Christelijke, of Christelijke Top 33.nl. Op die website kun je dus de hele Top 33 van deze maand al zien. Want hoewel we nog niet zijn begonnen met de uitzending, hebben we al wel de eerste lijst gemaakt weer. Dus de lijst van juli 2026 is daar al op gepubliceerd. Christelijke Top 33.nl. Daar vind je overigens ook alle laatste muzieknieuwtjes, zeg maar. De lijst zelf, we hebben daar op staan, naast de top 33 natuurlijk. We hebben de Nederlandstalige top 12. We hebben de tip 12, zoals ik hem dan maar even noem. De 12 meest veelbelovende platen van dit moment. We hebben ook de EDM tip 12 of top 12. Ik weet even niet meer hoe we hem noemen. Genoeg lijsten om in ieder geval je muzikale kennis wat lekker te kunnen verbreden, zeg maar. Dus ga lekker naar christelijketop33.nl en je vindt er alles over. Sydney Alexander, Something Good, dat is deze.

door de, op dit moment denk ik wel de grootste EDM-hit. De grootste christelijke EDM-hit van dit moment. Tiki Lau met Spirit Breakout. Een plaat die zeer waarschijnlijk ook volgende maand in de top 33 zal gaan verschijnen. Daarvoor Matthew West met Good. Ja, we staan vandaag eigenlijk stil bij het overlijden van Brian Dourkson. En Brian Dourkson was een Canadese aanbiddingsleider die afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd is overleden. Aan zijn overlijden ging een verwarrende en een bijzonder snelle laatste periode vooraf. Dourkson had al geruime tijd met ernstige pijn te maken. Er werden onderzoeken en een operatie verricht. En pas kort voor zijn overlijden werd duidelijk hoe ernstig zijn toestand eigenlijk was. Op vrijdag 17 juli maakte zijn familie bekend dat bij hem kanker in stadium 4 was vastgesteld. Artsen waren toen nog bezig om de exacte oorsprong en de aard van de ziekte vast te stellen. Wereldwijd kwamen mensen in gebed, collega-artiesten, kerken en duizenden christenen die door zijn muziek waren aangeraakt, baden om genezing en herstel. Maar slechts enkele dagen later meldde zijn familie dat zijn nieren niet langer functioneerden en dat zijn toestand snel achteruit ging. De woorden van zijn familie waren aangrijpend. Iedere extra dag werd een geschenk genoemd en ieder moment heilig. De volgende ochtend stierf hij thuis. Het lied dat we nu gaan draaien is misschien wel een van zijn bekendste gebeden. Refiner's Fire is in Nederland bekend geworden als Maak mij rein voor u, een opwekkingslied. Het is geen gemakkelijk lied. Het vraagt God niet om comfort, voorspoed of een leven zonder pijn. Het is een gebed om zuivering, heiliging en volledige toewijding. Mijn diepste verlangen is om heilig te zijn, apart gezet voor u. Woorden die Brian Dourkson niet alleen schreef, maar die ook zichtbaar werden in de manier waarop hij tot het einde toe leefde.

0: Je hoorde Bon Ray. Volgens mij, ja, moet ik hem zo uitspreken. Time to Rise. Een plaat die op dit moment lekker scoort in de top 33. En ja, de top 33, ik zei het al, hij is helemaal terug. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
0: Ja, christelijketop33.nl. Dat is een website die inmiddels ook bestaat. En naast die website is het natuurlijk ook zo dat de website van God Radio, www.god.radio, diezelfde top 33 natuurlijk ook publiceert. Dus mocht je zoiets hebben van, nou, God Radio website kan ik veel makkelijker vinden, ga je gewoon lekker daar naartoe, staat die ook op. Ja, volgende maand dan is hij dus terug. En niet zomaar als een lijst. Nee, we gaan de lijst namelijk niet meer iedere week uitzenden. Dat hebben we in het verleden wel gedaan. Het gevolg was eigenlijk dat dat zoveel werk opleverde. Werk wat ik er eigenlijk bij moet doen. Hè, naast het werk wat ik al, de fulltime baan die ik al doe. Dat het eigenlijk gewoon op de lange termijn niet echt vol te houden was. Daarbij is het ook zo dat er in de christelijke muziek scene niet zoveel beweging zit, dat er ontzettend veel verandert in een week tijd. Dus hebben we besloten om één keer per maand een top 33 te gaan publiceren en uit te gaan zenden. Dus de eerste vrijdag van iedere maand in de weekendshow hoor je de nieuwe top 33 voorbij komen. En de andere vrijdagen van de maand hoor je gewoon de normale weekendshow. En in die normale weekendshow hoor je op dit moment The Uprising 365.

een grote hit voor Tauren Wells. Breed on it. Je hoorde hem zojuist voorbij komen in de weekendshow op God Radio. Ja, we hebben het in dit uur ook een aantal keren gehad over het overlijden van Brian Dirksen, die afgelopen week op 61-jarige leeftijd overleed. Brian Dirksen werd geboren en groeide op in Abbotsford in de Canadese provincie British Columbia. Hij kwam uit een christelijk gezin en raakte als jongeman betrokken bij de bekende Vineyard-beweging, die vanaf de jaren 80 grote invloed kreeg op de moderne aanbiddingsmuziek. En Vineyard-liederen waren vaak eenvoudiger en persoonlijker dan de kerkmuziek die veel mensen tot dan toe gewend waren. Niet alleen over God zingen, maar vooral ook rechtstreeks tot God. Geen muzikale demonstratie, maar liederen die door een hele gemeente konden worden overgenomen. En precies daarin lag de grote kracht van Brian Dirksen. Hij schreef niet primair voor het podium of voor de hitlijst. Hij schreef voor de gemeente. En zijn melodieën waren toegankelijk, maar zijn teksten hadden geestelijk gewicht. Hij schreef over Gods trouw, over heiliging, over overgave en over de hoop die alleen in Jezus Christus te vinden is. Liederen als Come, Now is the Time to Worship, Faithful One, Refine as Fire, The River en Light the Fire Again werden wereldwijd vertaald en gezongen. In Nederland kennen we verschillende van die liederen uit de bundel Opwekking. Veel mensen hebben zijn muziek jarenlang gezongen zonder te weten dat Brian Dirksen de schrijver was. En dat is misschien wel typerend voor zijn bediening. Zijn liederen werden groter dan zijn eigen naam. In Creation Calls kijkt hij naar de schepping en hoort hij daarin het getuigenis van de schepper. De aarde is niet stil. De hemel, de bergen, de zeeën en alles wat leeft verwijzen naar degene die het heeft gemaakt.

geluid van hoop voor Nederland. Je luistert naar de weekendshow om heel precies te zijn. En die weekendshow gaat heel even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En zometeen zijn we natuurlijk weer heel graag bij je terug. Ik heb er nog eentje voor je. We the Kingdom, Rescue Me.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
11: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

ontwikkelingsproblemen. En dat betekende voor het gezin jaren van intensieve zorg, onzekerheid en praktische verantwoordelijkheid. Brian sprak daar open en eerlijk over. Niet om medelijden op te roepen, maar om te laten zien dat geloof niet betekent dat pijn en vragen verdwijnen. Daarom klinkt een lied over Gods trouw bij hem ook anders. Het is geen goedkoop zinnetje dat je zingt zolang alles goed gaat. Het is een belijdenis die juist betekenis krijgt wanneer het leven ingewikkeld wordt. Ook in zijn laatste dagen sprak zijn familie over zijn dankbaarheid. Ondanks de pijn bleef hij anderen bemoedigen. Hij bedankte de mensen die voor hem zorgden en hield aandacht voor zijn gezin en vrienden. Gods trouw betekende voor Brian Dirksen niet dat hij ieder antwoord kreeg. Het betekende dat hij midden in het onbeantwoorde bleef vasthouden aan wie God is. En dat is misschien waarom zijn liederen zoveel mensen door moeilijke perioden heen hebben geholpen. We gaan ook in dit uur nog een aantal keer aandacht besteden aan zijn muziek. Dus ja, blijf in ieder geval luisteren, want er is nog veel meer te vertellen. Er is ook nog veel meer muziek, want ja, Brian Dirksen is niet de enige muziek die we vandaag draaien. Ik heb ook nog een heleboel mooie nieuwe muziek voor je klaarstaan. Een aantal hits natuurlijk. En één daarvan is 363. Dat is nog geen hit. Het is een band die door de jaren 90 in de eerste decennium van het nieuwe millennium, hè, de jaren 0, zeg maar de zeros, ook ontzettend veel bekendheid kreeg. Totdat ze verdwenen, zeg maar. En na een hele lange tijd, na jaren, komen ze opeens weer terug met een comeback. En dit nummer hoort bij die comeback. Voorjaar.

of zou je het uitspreken? Dat is altijd een beetje de grote vraag. Ralof of Ralof? Ik denk Ralof. The Spirit of the Lord, dat is de plaat die je zojuist voorbij hoorde komen in de weekendshow op God Radio. Met daarvoor de prachtige nieuwe single van 363 en Voyage. Ja, de top 33. We zijn er al een poosje mee bezig om een manier te vinden om die terug te krijgen. En ik mocht er natuurlijk een hele lange tijd niet zoveel over zeggen. Maar ik mag eindelijk mijn mond open doen en jullie vertellen dat die top 33 dus terug gaat komen. En met terugkomen bedoel ik dan ook echt daadwerkelijk dat er dus ook weer uitzendingen gaan komen. De top 33, zoals die voorheen was, was een wekelijkse hitlijst. En dat gedeelte, dat gaat niet terugkomen. Nee, wekelijks, dat is toch een beetje veel werk, laat ik het zo zeggen. En te veel werk om er even bij te doen. Vandaar dat we ook hebben besloten om met een maandelijkse hitlijst terug te komen. Zo snel gaat die christelijke wereld, de muziekwereld, toch niet. Een maand is in principe ook voldoende tijd om iedereen eventjes lekker te laten wennen aan de muziek die erin staat, zeg maar. Dus iedere eerste vrijdag van de maand in de weekendshow de nieuwe top 33. En voor wie wil weten hoe de top 33 van jullie eruit ziet, ik zou zeggen, ga vooral naar christelijketop33.nl. Dat is christelijketop33.nl, want daar vind je alvast de lijst van jullie. Goed, Young Chris. Ja, dat is een redelijk onbekende naam in Nederland. Maar hij heeft toch iets nieuws gemaakt. A New Thing.

Je hoorde Wildflower op Galt Radio in de weekendshow met Fear No Evil. Ja, vandaag staan we stil bij het overlijden van Brian Dourkson. Afgelopen dinsdag kwam hij op 61-jarige leeftijd te overlijden. En ja, vanuit de internationale aanbiddingswereld is inmiddels ook een enorme grote stroom aan reacties op gang gekomen. Paul Bellocci, zelf schrijver van bekende liederen als Open the Eyes of My Heart, deelde een bijzonder persoonlijk eerbetoon. Hij herinnerde zich de gezamenlijke schrijfsessies in Brian's studio, maaltijden met zijn gezin en tournees door Canada. Bellocci schreef dat Brian hem veel had geleerd over klaagzang. Niet alleen door wat hij zei, maar door de manier waarop hij leefde. Hij bedankte Brian Dourkson voor Refiner's Fire, Light the Fire Again en de vele andere liederen die mensen naar Jezus hebben gewezen. Zijn afscheid eindigde met de woorden: tot we elkaar weer ontmoeten. Darlene Zech noemde Brian een geloofsheld. Matt Redman schreef dat Faithful One zijn favoriete aanbiddingslied aller tijden is en vertelde dat Brian ook persoonlijk steeds een bron van bemoediging voor hem was geweest. Jan Johnson omschreef hem als een bijzonder mens. Pat Barrett reageerde eenvoudig met zijn naam en een hartje. Ben Fielding bedankte hem voor zijn liederen, zijn bediening en zijn voorbeeld. En Aaron Shust schreef dat Brian mensen steeds opnieuw naar de grootste schat leidde, Jezus zelf. Opvallend is dat zij hem niet alleen herinnerden als een goede componist. Steeds keren dezelfde woorden terug. Nederig, vriendelijk, trouw en vooral gericht op Jezus. Het volgende lied is in Nederland bekend geworden als De Rivier. In de opwekkingsbundel weer. Het gaat over het levende water van God, waarin herstel, vrijheid en

0: Uit onze tiplijst hoorde je John Keat en Dancing on Your Own. Daarvoor Brian Dirksen met River. Ja, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, maar hij komt dus inderdaad terug, de top 33. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
0: Ja, ik denk ik draai die promo toch nog maar even een keer, want ja, dan is iedereen toch op de hoogte dat de christelijke top 33 terug gaat komen. Niet zoals hij voorheen heette. Voorheen was het de God Radio top 33. Maar zoals ik in het vorige uur ook al zei, wij willen vooral dat dit een lijst wordt die breder is dan alleen God Radio. Een lijst die door meerdere radiostations gebruikt kan en mag worden. Want er zit voor ons geen copyright op. Gewoon lekker gebruiken dat ding. ChristelijkeTop33.nl, daar vind je al die informatie op. En ja, over hits gesproken. Dit is ook een plaatje die zeker in die lijst staat. Voor King & Country, Miracle. Oh,

Jordan Hovey met Dave. Ja, Dance Like Dave. En dat is een van zijn nieuwe singles. En die doet het ook bijzonder goed, kunnen we wel zeggen. Zeg, ja, eventjes terug naar wat serieus. Want we hebben het dit uur natuurlijk over het overlijden van Brian Dirksen. Die afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd is overleden in Canada. De invloed van Brian Dirksen op Nederland is ook moeilijk te overschatten eigenlijk. Zijn naam stond misschien niet groot op de affiches of op de voorkant van iedere liedbundel. Maar zijn muziek werd hij jarenlang in duizenden kerkdiensten gezongen. Come Now Is The Time To Worship werd natuurlijk Kom Nu Is De Tijd. Faithful One kennen wij als God van Trouw. Refiner's Fire werd Maak Mij Rein Voor U. En The River werd natuurlijk De Rivier. Oh ja, en Today werd ook nog vertaald als Ik Kies Vandaag. Deze liederen werden onderdeel van het geestelijke geheugen van vele generaties. Ze klonken tijdens conferenties en jeugddiensten, maar ook tijdens doopdiensten, huwelijken, gebedsavonden en begrafenissen. Brian Dirksen schreef liederen die niet afhankelijk waren van een grote productie. Ze bleven overeind met alleen een piano, een gitaar of zelfs zonder instrumenten. Het kwam doordat de kern niet in het arrangement zat, maar in wat er werd gezongen. Hij geloofde bovendien dat de gemeente niet alleen liederen van overwinning nodig heeft. In de Bijbel vinden we ook gebeden van nood, berouw en verlangen. In de psalmen horen we mensen die God zoeken, terwijl de wereld om hen heen lijkt te schudden. Hear from heaven is zo'n gebed. Het is een roep om Gods ontferming, vergeving en ingrijpen. Een erkenning dat wij hem nodig hebben. En dat werkelijk herstel niet door menselijke kracht tot stand komt. Ja.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Holy, holy, holy, you Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Goedemiddag en van harte welkom terug bij het derde en tevens laatste uur van de weekendshow hier op God Radio. Ja, in deze uitzending is het toch een beetje bijzonder, want we hoorden afgelopen week dat een van de grootste aanbiddingsleiders ter wereld, Brian Dirksen, op 61-jarige leeftijd is overleden. En de plaat die je zojuist hoorde was ook natuurlijk van hem met het bekende Light the Fire Again. We beginnen het derde uur van de weekendshow, waarin we dus vandaag afscheid nemen van een van de invloedrijkste liedschrijvers uit de moderne aanbiddingsmuziek. Light the Fire Again is een eerlijk lied. Het gaat over het besef dat het vuur kan verzwakken, dat liefde kan verkoelen en dat een mens opnieuw tot God moet terugkeren. Niet met een vrome façade, maar met de erkenning: Heer, ik heb u nodig. Ontsteek het vuur opnieuw. En Brian kende zelf perioden waarin de bekende christelijke taal hem niet meer zo gemakkelijk afging. Want rond 2010 raakte hij betrokken bij een ernstig conflict binnen een gemeente. Hij probeerde vrede te brengen, maar hij zag de situatie eigenlijk gewoon verder escaleren. En later vertelde hij dat de mooie christelijke woorden die hij jarenlang had gebruikt voor hem als zaagsel in zijn mond begonnen te voelen. Ze sloten niet meer aan bij de pijn en de verwarring die hij ervoer. Zijn weg terug begon bij de psalmen. Niet bij eenvoudige antwoorden, maar bij bijbelteksten waarin ook angst, boosheid, verdriet en vragen een plaats krijgen. En hij begon de psalmen opnieuw te lezen, te bidden en te zingen. En daaruit ontstond weer een nieuwe cd, een project waarin Brian en andere muzici de psalmen opnieuw op muziek zetten. Hij ontdekte opnieuw dat God niet van ons vraagt om eerst onze pijn te verbergen. Nee, wij mogen juist met die pijn tot hem komen. Want ook dat is aanbidding. Nou, dat is een prachtige boodschap die toch ook wel een beetje achter het nummer zit wat je zojuist hoorde aan het begin van het derde uur alweer. En als je het dan toch over Light the Fire Again hebt, ja, dan heb je het natuurlijk over revival. Want revival betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan dat wat dood is terug tot leven brengen. En daar zingt Jeremy Camp over.

Je hoorde Line Saddle met Saving Grace. Een plaat die in de top 3 van de EDM top 12 staat. Die je terug kunt vinden overigens op de website christelijketop33.nl. Daarvoor Jeremy Camp met Revival. Ja, christelijke top 33. Ik heb het al een paar keer genoemd. Ik ben er super enthousiast over. Ik vind het ontzettend leuk om toch weer te kunnen zeggen. Maar hij komt dus terug. Toen ik in 2023 begon op God Radio, dat was de eerste keer dat ik op de zender te horen was, was dat ook met de God Radio Top 33. Dat was het allereerste programma wat ik mocht presenteren hier. En uiteindelijk heb ik daar een punt achter moeten zetten. Ja, die punt die kwam niet zozeer omdat er een gebrek was aan enthousiasme of aan passie voor die lijst, of omdat ik er niet meer in geloofde. Maar omdat het zo vreselijk veel werk kostte om iedere week

top 33 samen te stellen. Want als ik dat doe, dan wil ik ook dat het goed is. En dan moeten het ook betrouwbare cijfers zijn. En vooral, er mag ook geen airplay in zitten. Nee, want airplay betekent eigenlijk niks meer of niks minder dan de muziekindustrie die een plaat pusht. Radiostations gaan hem heel veel draaien en dan staat hij opeens op nummer 1. En dat betekent niet dat de luisteraars ontzettend veel naar het plaatje luisteren. Nee, het betekent gewoon dat de radiostation veel heeft gedraaid. Ja, dat vind ik dus geen hit. Hè? Een hit is gewoon wat jullie, de luisteraar, veel luisteren. Wat jullie mooi vinden. Dat is een hit. Nou, en op die basis stel ik dan ook altijd die top 33 samen. Maar, zoals ik al zei, dat is dus vreselijk veel werk. Vandaar dat we ook hebben besloten om hem wel terug te laten komen. Maar dan in een maandelijkse vorm. Dus iedere eerste vrijdag van de maand hoor je in de weekendshow alle 33 platen uit de nieuwe top 33. Die dus op maandelijkse basis gepubliceerd gaan worden. En je kunt hem helemaal terugvinden op christelijketop33.nl. Want de lijst van jullie, die hebben we alvast gepubliceerd voor je. Dit is een plaatje, die is gloednieuw. Praise Panda, Your Love.

met onze tiplijst. Bay Turner, Somebody Spraying. Daarvoor Kane natuurlijk, een bekende band. Met een bekend nummer ook, Living Water. Je hoorde hem zojuist voorbij komen in de weekendshow. Ja, en in deze weekendshow staan we ook stil bij het overlijden van Brian Dourksen. Die afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd helaas kwam te overlijden. Daar niet helaas voor hem. Hij is er niet bepaald slechter van geworden. Ik denk dat iemand die naar de hemel gaat, niet heel veel terugdenkt aan hoe goed het hier was, zeg maar. Maar daar gaan we op een later tijdstip met z'n allen achterkomen, gelukkig. Godzijdank. Hè. Brian Dourksen, hij ontving in zijn loopbaan verschillende belangrijke prijzen. Zijn album Holy God leverde hem een Juno Award op. Een van de belangrijkste muziekprijzen van Canada is dat. En hij won meerdere Covenant Awards en ontving later een onderscheiding voor zijn volledige bijdrage aan de christelijke muziek. Maar zijn werkelijke nalatenschap, die staat niet in de prijzenkast. Die ligt in de levens van mensen die zijn liederen zongen toen zij zelf geen woorden meer hadden. In gemeenten die door Faithful One opnieuw beleden dat God niet verandert. In mensen die met Refiner's Fire baden om een rein hart. In gelovigen die door Come Now Is The Time To Worship werden herinnerd dat aanbidding niet hoeft te wachten totdat alles goed voelt. Brian werkte in een tijd waarin aanbiddingsmuziek uitgroeide van een relatief klein kerkelijk genre tot een wereldwijde muziekindustrie. Grote podia, miljoenen streams en bekende merken gingen steeds nadrukkelijker een rol spelen. Maar bij Brian bleef de vraag uiteindelijk eenvoudig. Helpt dit lied de gemeente om de waarheid over God te zingen? Zijn muziek was niet gemaakt om één seizoen mee te gaan. Veel van zijn bekendste liederen zijn inmiddels tientallen jaren oud en worden nog steeds gezongen. Niet omdat ze nostalgisch zijn, maar omdat de woorden nog steeds nodig zijn. Het volgende lied gaat over de eeuwige God, die niet verandert wanneer de wereld om ons heen.

0: hoorde Vic Lucas, Walk With God. Voor mij nog niet heel bekend nummer, maar ik hoef ook niet alles te rennen natuurlijk. Ik kom iedere week weer nieuwe platen tegen waarbij ik denk van, ma, dat is best leuk, hè. Ja, en nu we dan toch over nieuwe platen en nieuwe muziek hebben, ja, moet ik toch weer eventjes die top 33 terughalen. Ja, even die promo instarten. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
0: Nou, dat dus. Hij komt dus weer helemaal terug. De eerste vrijdag van de maand, dat is om heel precies te zijn. Vrijdag 7 augustus ga je hem weer horen. De eerste officiële christelijke top 33 op God Radio. Hier in dit programma in de weekendshow. Goed, wat heb ik nog voor je klaarstaan? Eens even kijken. Line Zettel, Darkness. What?

is op dit moment een van zijn meest populaire platen. Joshua Queen hoorde je zojuist voorbij komen met Make Heaven Crowded. Ja, we hebben vandaag verspreid over de weekendshow stilgestaan bij het overlijden van Brian Dirksen. Hij overleed afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd thuis, vredig in zijn slaap en omringd door zijn gezin. Zijn laatste ziekteperiode verliep snel, maar volgens zijn familie bleef hij tot het einde toe liefde geven, anderen bemoedigen en dankbaarheid uitspreken. We hoorden over zijn jaren binnen de Vineyard-beweging, over de liederen die wereldwijd werden gezongen en over zijn grote invloed in Nederland. We hoorden de reacties van collega's als Paul Bellocci, Darlene Zech, Matt Redman, Jan Johnson en Pat Barrett. Maar uiteindelijk zou Brian Dirksen waarschijnlijk niet willen dat dit alleen over hem ging. Zijn liederen wezen steeds ergens naartoe. Naar de trouw van God, naar de noodzaak van reiniging, naar het levend water, naar de roep om herstel en boven alles naar Jezus Christus. En daarom eindigen we niet met de gedachte dat zijn stem nu voorgoed stil is. Zijn aardse stem is niet meer onder ons te horen. Ik bedoel niet in het echt dan. Hij zal hier geen nieuwe liederen meer inzetten en niet meer vanaf een podium een gemeente leiden. Maar wie gelooft dat Jezus de dood heeft overwonnen, weet dat aanbidding niet bij het graf eindigt. Brian zingt verder in de hemel. En hier op aarde zingt de gemeente verder. Zijn liefde, zijn liederen zullen blijven klinken in kerken, huiskamers en levens van mensen die opnieuw hun ogen op God richten. Het laatste lied dat we vandaag van hem gaan draaien brengt ons bij het hart van het evangelie. Niet bij de artiest of bij het podium of bij zijn muziek, maar bij het kruis.

Jordan MC Nice met Move a Little. En daarvoor natuurlijk die prachtige plaat van Brian Dirksen. De laatste plaat die we in deze uitzending van hem draaiden. I See the Cross. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de weekendshow van deze week. Ik dank jullie natuurlijk hartelijk voor het luisteren. En ik wens jullie een heel gezegend en mooi weekend toe. Tot volgende!

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
12: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio. Je radio leeft weer.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een bijzondere tekst uit een dialoog tussen God en Mozes. Wat God tegen Mozes zegt in Exodus 33, vers 23. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Wat is hier gaande? Als Mozes het volk Israël uit het land van slavernij bevrijd heeft en met hen op weg gaat naar het beloofde land, dan komt er een moment dat God besluit niet langer met het koppige volk op te trekken. Mozes roept het dan uit tot God. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan van hier niet trekken. En dan zegt Mozes ook, laat mij toch uw majesteit zien. En het wonderlijke gebeurt, God stemt toe in het verzoek van Mozes. God zegt dan, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Maar mijn gezicht zul je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En dan zegt God, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langsgaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Dus zelfs Mozes, die een vriend van God wordt genoemd, kon Gods gezicht niet aanschouwen en in leven blijven. Gods hand beschermde hem tegen de intensiteit van zijn heerlijkheid. Hoe dat in zijn werk ging, kan ik je niet uitleggen. Maar als God voorbij is getrokken, neemt hij zijn hand weer weg. Zodat Mozes God nog net van achteren kan zien. Een glimpje van zijn heerlijkheid. Hoe dat eruit zag, niemand die het weet. Misschien mocht Mozes God alleen maar van achteren zien, omdat Jezus alleen ons het gezicht van God zou laten zien? Jezus zei in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het gezicht van God werd zichtbaar in het leven van Jezus. Nu kun je weten wie God werkelijk is.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws. Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Bless

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kun jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio, het geluid van hoop.
8: Order number 17.
9: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Holy, holy,
2: holy, hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.